Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Dat blijkt ook uit een nieuwe peiling waarin 53% zegt er slechter voor te staan. Ook bijna een kwart van de Republikeinen voelt zich financieel armer. Voor het eerst geven kiezers de Democraten meer vertrouwen dan de Republikeinen bij inflatie en koopkracht. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid.

Het weer, er valt op steeds meer plaatsen regen. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het 13 tot 17 graden. Overdag krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is. Inmiddels is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet naar huis. Ook Nederland helpt met blussen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest.

Trump weer in het Witte Huis zit. Dat blijkt ook uit een nieuwe peiling waarin 53% zegt er slechter voor te staan. Ook bijna een kwart van de Republikeinen voelt zich financieel armer. Voor het eerst geven kiezers de Democraten meer vertrouwen dan de Republikeinen bij inflatie en koopkracht. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid.

Het weer, er valt op steeds meer plaatsen regen. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het 13 tot 17 graden. Overdag krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlander.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

0: Zou wel liefde lijken.
1: De dag door met Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is. Inmiddels is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet naar huis. Ook Nederland helpt met blussen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president

regen. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het 13 tot 17 graden. Overdag krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlander.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is. Inmiddels is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet naar huis. Ook Nederland helpt met blussen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Dat blijkt ook uit een nieuwe peiling waarin 53% zegt er slechter voor te staan. Ook bijna een kwart van de Republikeinen voelt zich financieel armer. Voor het eerst geven kiezers de Democraten meer vertrouwen dan de Republikeinen bij inflatie en koopkracht. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid.

via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. President Trump van de VS schroeft de militaire oefening van de Amerikanen en Zuid-Korea flink terug. Hij krijgt van Zuid-Korea geen steun voor de oorlog in Iran en ook wil hij zijn goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un behouden. De oefeningen starten vandaag onder de naam Ulchi Freedom Shield en duren 11 dagen. Noord-Korea beschouwt die jaarlijkse oefeningen als voorbereiding op een invasie. Hoewel Noord-Korea een vijand is van de VS, kan Trump het wel goed vinden met leider Kim Jong-un. De ebola-uitbraak in Congo is nu al de dodelijkste ooit. Tot nu toe zijn 2325 mensen aan de ziekte overleden. Ook zijn bijna 500 besmettingen vastgesteld. De ziekte lijkt zich veel sneller te verspreiden dan bij de grote uitbraak in 2014. Het duurde toen zo'n 5 maanden voordat er 1000 doden waren geteld. Nu vielen er binnen 3 maanden al 2000 doden. Ieder half uur overlijdt er in Congo iemand aan ebola. In Zaandam heeft een explosie vannacht de achtergevel van een woning weggeblazen en brand veroorzaakt. Tijdens het voorval was er niemand in het huis aanwezig, niemand raakte gewond. Glas en puin kwamen meters verderop terecht. Het vuur kon snel worden geblust. Uit voorzorg moesten bewoners van omliggende appartementen tijdelijk hun huis uit. Ook werd een straat in Zaandam tijdelijk afgezet. Voor bewoners die niet terug kunnen naar hun woning is opvang geregeld. 5 tieners zijn vannacht omgekomen bij een botsing op de Ierse M9-snelweg in County Kildare, ten zuidwesten van de hoofdstad Dublin. Ze reden in de verkeerde richting en knalden frontaal op een auto met 4 inzittenden uit 1 familie. Die liggen nu zwaargewond in een ziekenhuis. 2 van hen zijn er zeer slecht aan toe. Volgens Ierse media waren de tieners aan het spookrijden in een gestolen BMW om zo de politie af te schudden. De Ierse politie zoekt getuigen.

Het weer, af en toe een bui. Verder wordt het droger bij een matige noordoostenwind. Het wordt zo'n 21 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

De vroege morgen van. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. President Trump van de VS schroeft de militaire oefening van de Amerikanen en Zuid-Korea flink terug. Hij krijgt van Zuid-Korea geen steun voor de oorlog in Iran en ook wil hij zijn goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un behouden. De ebola-uitbraak in Congo is nu al de dodelijkste ooit. Tot nu toe zijn 2325 mensen aan de ziekte overleden. Ook zijn bijna 500 besmettingen vastgesteld. In Zaandam heeft een explosie vannacht de achtergevel van een woning weggeblazen en brand veroorzaakt. Tijdens het voorval was er niemand in het huis aanwezig, niemand raakte gewond. 5 tieners zijn vannacht omgekomen bij een botsing op de Ierse M9-snelweg in County Kildare, ten zuidwesten van de hoofdstad Dublin. Ze reden in de verkeerde richting en knalden frontaal op een auto met 4 inzittenden uit 1 familie. Het weer, af en toe een bui, verder wordt het droger bij een matige noordoostenwind. Het wordt zo'n 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van streekomroep De Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. President Trump van de VS schroeft de militaire oefening van de Amerikanen en Zuid-Korea flink terug. Hij krijgt van Zuid-Korea geen steun voor de oorlog in Iran en ook wil hij zijn goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un behouden. De oefeningen starten vandaag onder de naam Ulchi Freedom Shield en duren 11 dagen. Noord-Korea beschouwt die jaarlijkse oefeningen als voorbereiding op een invasie. Hoewel Noord-Korea een vijand is van de VS, kan Trump het wel goed vinden met leider Kim Jong-un. De ebola-uitbraak in Congo is nu al de dodelijkste ooit. Tot nu toe zijn 2325 mensen aan de ziekte overleden. Ook zijn bijna 500 besmettingen vastgesteld. De ziekte lijkt zich veel sneller te verspreiden dan bij de grote uitbraak in 2014. Het duurde toen zo'n 5 maanden voordat er 1000 doden waren geteld. Nu vielen er binnen 3 maanden al 2000 doden. Ieder half uur overlijdt er in Congo iemand aan ebola. In Zaandam heeft een explosie vannacht de achtergevel van een woning weggeblazen en brand veroorzaakt. Tijdens het voorval was er niemand in het huis aanwezig, niemand raakte gewond. Glas en puin kwamen meters verderop terecht. Het vuur kon snel worden geblust. Uit voorzorg moesten bewoners van omliggende appartementen tijdelijk hun huis uit. Ook werd een straat in Zaandam tijdelijk afgezet. Voor bewoners die niet terug kunnen naar hun woning is opvang geregeld. 5 tieners zijn vannacht omgekomen bij een botsing op de Ierse M9-snelweg in County Kildare, ten zuidwesten van de hoofdstad Dublin. Ze reden in de verkeerde richting en knalden frontaal op een auto met 4 inzittenden uit 1 familie. Die liggen nu zwaar gewond in een ziekenhuis. 2 van hen zijn er zeer slecht aan toe. Volgens Ierse media waren de tieners aan het spookrijden in een gestolen BMW om zo de politie af te schudden. De Ierse politie zoekt getuigen.

Het weer, af en toe een bui. Verder wordt het droger bij een matige noordoostenwind. Het wordt zo'n 21 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van...

0: krijgt die zomer die eeuwig leek te duren. Toch nog een andere wending vandaag. David Bowie aan het begin van een nieuwe ochtendshow. Je hoorde Let's Dance.
1: Goedemorgen.
2: De Beverlandse Ochtendshow.
3: Goedemorgen Beverland.
2: Met Marcel Steenbakker.
0: Ik ken heel veel mensen die toch wel blij zijn hoor met deze regen die momenteel naar beneden komt. Het is goed voor de plantjes, zullen we zeggen. Het koelt ook behoorlijk af. Maandagmorgen 17 augustus, dag 229 in 2026. Goedemorgen Beverland. Een nieuwe week begint en we zitten alweer midden in augustus. Vandaag staat in de agenda een bijzondere naam, Sint Jutemus. Het is een uitdrukking voor iets wat waarschijnlijk nooit gaat gebeuren. Maar gelukkig hoeven wij daar niet op te wachten, want deze ochtend gebeurt er genoeg. Ik heb het laatste nieuws uit de Beverlanden voor je. Het weer en natuurlijk de beste muziek. Samen beginnen we aan deze nieuwe week. En onze eigen aftelklok loopt door. Nog 44 dagen tot mijn allerlaatste Beverlandse ochtendshow op 30 september. Fijn dat je er ook vanmorgen weer bij bent. Welkom bij de Beverlandse ochtendshow.

0: dat ding heet Let Me Hold You, die van Netsky en Hybrid Mind. 16 over 7. Goedemorgen, maandagmorgen. Het is de 17e. En als je gedacht had van nou, we worden vanmorgen weer wakker, stralende zon. Vergeet het maar, het weer heeft een kleine omslag gemaakt. Na het zonnige en warme weekend begint deze week een stuk wisselvalliger. De dag start met ongeveer 17 graden en een zwakke west-zuidwestenwind. In de ochtend blijft het kwik hangen zo rond de 18 graden. Geleidelijk draait die wind naar het noord-noordwesten en neemt die ook in kracht toe. Temperatuur loopt vanmiddag op tot maximaal 22 graden. Dat is een hele andere waarde dan bijvoorbeeld vorige week toen we nog konden zeggen dat het 35 zou worden. Door de wind kan het af en toe wat frisser aanvoelen, al kan die temperatuur vanmiddag door de zon tijdelijk aanvoelen als ongeveer 24 graden. Het moet niet gekker worden. De zon die heeft vandaag maar weinig ruimte. Krijgt naar verwachting slechts 3 uurtjes vandaag om te kunnen schijnen. De kans op neerslag is met 80% behoorlijk groot. En in totaal kan er slechts zo'n ongeveer 3 mm regen gaan vallen vandaag. Het wordt dus vooral een bewolkte en wisselvallige dag met kans op enkele buien. Ook vanavond blijft het fris met ongeveer 19 graden. De wind draait verder naar het noord-noordwesten en blijft goed merkbaar. Veel mensen die zullen daar blij mee zijn. Ik heb heel wat mensen gesproken de afgelopen tijd die 's nachts geen oog dicht deden. Nou, dat gaat nu wel veranderen met deze temperaturen. Kortom, als we het even samenvatten, een heel ander weerbeeld dan we de afgelopen dagen, weken gewend waren. Maandag is bewolkt en wisselvallig met 22 graden als maximum. Weinig zon en een groot kans op regen. Een jas of paraplu nemen is vandaag zeker geen overbodige luxe. In het nieuws vanmorgen, deze 17 augustus, Stichting Gezond Water uit Hansweert wil dat PFBS-lozing op Schelde Rijnkanaal direct stopt. Dinja van Lieren sluit wereldkampioenschappen dressuur af als 12e en tankt vertrouwen voor Los Angeles. En 3 tieners gered uit de Westerschelde bij Hansweert na problemen met de sterke stroming.
1: Op weg. De Beverlandse Ochtendshow. Oh, nee.

Isabel Huchert en Altijd Al Beloofd. Daarvoor Stella Lefty uit de hitlijsten van dit moment, Boston. Een aantal leuke tracks uitgebracht van haar eerste album. En een beetje met kritiek ontvangen in de Amerikaanse New Country scene. Ze schijnt een papa te hebben die veel centjes heeft en nogal invloedrijk is. En wordt gezegd dat zij haar bekendheid min of meer gekocht heeft. Nou, voor ons nog gewoon een leuke track. Het is 6:30 maandagmorgen 17 augustus. Het is vandaag Sint Juttemus. En mocht je nu denken, wie is dat nou eigenlijk? Nou, kunnen we kort over zijn, dat is niemand. Sint Juttemus is namelijk een compleet verzonnen feestdag. We gebruiken de naam voor iets waarvan je eigenlijk zegt, nou, dat gebeurt nooit, hè, Sint Juttemus. Wanneer krijg ik eindelijk die opslag? Nou, met Sint Juttemus, oftewel, vergeet het maar. Maar waar komt die merkwaardige naam dan vandaan? Nou, daarover bestaan verschillende theorieën. Sint Juttemus wordt in ieder geval al eeuwen gebruikt als aanduiding voor een onbepaalde of nooit komende dag. En zo hebben we in het Nederlands nog wel een paar van die mooie uitdrukkingen voor iets dat waarschijnlijk nooit gaat gebeuren. Wat dacht je bijvoorbeeld van als Pasen en Pinkster op één dag vallen? Of, die heb ik zelf even opgezocht hoor, deze. Wist ik ook niet. Als de koeien op het ijs dansen. Nou, kijk aan. You can't always get what you want, zeggen we dan maar, hè? Hier zijn Mick Jagger en de Rolling Stones in de Beverlandse Ochtendshow. Maandagmorgen, 17 augustus, 7:30. Goedemorgen.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. President Trump van de VS schroeft de militaire oefening van de Amerikanen en Zuid-Korea flink terug. Hij krijgt van Zuid-Korea geen steun voor de oorlog in Iran en ook wil hij zijn goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un behouden. De ebola-uitbraak in Congo is nu al de dodelijkste ooit. Tot nu toe zijn 2325 mensen aan de ziekte overleden. Ook zijn bijna 500 besmettingen vastgesteld. In Zaandam heeft een explosie vannacht de achtergevel van een woning weggeblazen en brand veroorzaakt. Tijdens het voorval was er niemand in het huis aanwezig, niemand raakte gewond. 5 tieners zijn vannacht omgekomen bij een botsing op de Ierse M9-snelweg in County Kildare, ten zuidwesten van de hoofdstad Dublin. Ze reden in de verkeerde richting en knalden frontaal op een auto met 4 inzittenden uit 1 familie. Het weer, af en toe een bui, verder wordt het droger bij een matige noordoostenwind. Het wordt zo'n 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Hier is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van streekomroep De Beverlanden.

Jason Isbell en de 400 Unit. They wait. 7:50, maandagmorgen 17 augustus in het nieuws vanmorgen. Stichting Gezond Water uit Hansweert wil dat de lozing van PVBS, dat is een stof uit de PFAS-groep, door kunststofproducent Nextpoint Materials, voorheen Sabiek in Bergen op Zoom, op het Schelde-Rijnkanaal per direct stopt. Volgens de stichting gaat de lozing al tientallen jaren door en treedt Rijkswaterstaat onvoldoende op. Rijkswaterstaat legde het bedrijf eind juli een last onder dwangsom op, omdat het zonder vergunning afvalwater met PFBS zou lozen. Volgens Stichting Gezond Water is die maatregel niet voldoende, omdat de bestaande lozing daarmee niet direct wordt beëindigd. De stichting vreest bovendien dat verontreinigd water via het kanaal en de waterinlaat in Rijmerswaal in de landbouw terecht kan komen. Stichting Gezond Water heeft bezwaar gemaakt tegen de aanpak en vraagt om een directe stop van de lozing, een bestuurlijke boete en aanvullend onderzoek. Dinja van Lieren heeft het wereldkampioenschappen dressuur in het West-Duitse Aken afgesloten met een 12e plaats in de Grand Prix Freestyle. De Kapelse Amazone kreeg met haar jonge paard Mauro Turfhorst bijna 79% van de jury. Voor Van Lieren was vooral belangrijk dat haar paard goed omging met het enorme publiek van 43.000 toeschouwers. Ze noemt de WK-ervaring leerzaam en zegt dat Mauro hiermee vertrouwen heeft gegeven richting de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Drie tieners zijn donderdagavond door de KNRM uit de Westerschelde bij Hansweert gered. Door de sterke stroming konden ze niet meer zelfstandig terug naar de kant. Ze hielden zich vast aan stenen langs de dijk, terwijl een oesterbank de weg naar de kant blokkeerde. Voorbijgangers hoorden hun hulpgeroep en waarschuwden de hulpdiensten. De reddingboot Jan van Engelenburg bracht de drie veilig aan wal. Enkele schaaf- en snijwonden werden aan boord behandeld. En in Wemeldingen beginnen vandaag de werkzaamheden aan het kruispunt van de spoorlaan, het stationnetje en de Prinses Beatrixweg. Het kruispunt is naar verwachting de hele week afgesloten voor al het verkeer. De gemeente Capelle laat weten dat de woningen aan het stationnetje tijdens de werkzaamheden bereikbaar blijven via het parkeerterrein.

0: ze misschien al herkent. Helden uit de jaren 80 en 90. Duran Duran samen met Chai. More Joy in de Beverlands Ochtendshow. Naar voren uit de hitlijsten van dit moment. Temper City en Self Aware.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: Kinderen uit de Ierse

Daar is Wereldwonder. Elke ochtend van 9:30 tot 11:45 zijn er activiteiten zoals knutselen, timmeren, spelletjes en zingen.

georganiseerd. De week wordt aanstaande vrijdagsmorgens feestelijk afgesloten. En die vakantie Bijbelweek die wordt georganiseerd door de gezamenlijke kerken in Ierseke. Deelname is bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd. En ouders wordt gevraagd vooraf hun kinderen even aan te melden. Dit 9 uur, dit is de Beveland ochtendshow. Maandag tot en met vrijdag bij Streekomroep de Beveland met Laid Back. Hier is Sunshine Reggae. Het is toch mooi, hè? Al die knopjes waar die lampjes zo bij branden. En dat je dan toch nog even de verkeerde. Even de verkeerde neemt. Ja, het zal het rode lampje zijn wat erin zit, denk ik dan. 10 voor 8. Nou, in de rebound. Laid Back en Sunshine Reggae. Terug in de tijd met Streekomroep de Beverlanden naar 1983.

and Music op een weiland van boer Max Yasgur in het plaatsje Bethel in de Amerikaanse staat New York. De opkomst van dat eerste Woodstock Festival oversteeg alle verwachtingen, zowel bij de organisatie als bij de overheid die het festivalterrein tijdelijk uitriepen tot rampgebied. Veel artiesten die maakten hun opwachting, sommigen die na het festival wereldwijd doorbraken, zoals deze band, Crosby, Stills, Nash & Young. Tot zometeen, na achten.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Oekraïne kan binnen een half jaar beschikken over zelfgeproduceerde ballistische raketten om Rusland mee aan te vallen. Dat heeft de Oekraïnse oud-minister van Defensie Fedorov gezegd tegen CBS. Nu zet Oekraïne vooral drones in. Ballistische raketten zijn voor de Russen veel moeilijker te onderscheppen. Fedorov was voorheen de spil in het Oekraïnse droneprogramma. Vorige maand werd hij ontslagen. De tijd begint te dringen voor het kabinet Jetten. Op 15 september, Prinsjesdag, moet de begroting klaar zijn. Maar een akkoord daarover is nog ver weg, omdat de coalitie in beide kamers geen meerderheid heeft. Premier Jetten hoopt de steun te krijgen van zowel de linkse als de rechtse oppositie. Maar partijen als Pro en Ja 21 zien een breed akkoord helemaal niet zitten vanwege de grote verschillen onderling. Ook lijkt amper 2 weken veel te kort om nog tot een akkoord te komen. Voor de Zuid-Franse kust zijn 2 rubberboten op elkaar gebotst. Er zijn zeker 11 gewonden en naar een mogelijke vermiste wordt nog gezocht. Van de gewonden verkeren er 4 in kritieke toestand. Het ongeluk gebeurde vlakbij Cannes voor de kust van Mandelieu-la-Napoule. De beide boten hadden 21 mensen aan boord. De oorzaak van de botsing is onduidelijk. Vandaag worden de reddingspogingen hervat. Het nieuwe schooljaar krijgt strengere eisen voor taal en rekenen. Om de dalende beheersing daarvan aan te pakken zijn er voor de leerlingen nieuwe kerndoelen gesteld voor wiskunde en Nederlands. Ze zijn ook vastgelegd in de wet. Daarin staat nu welke kennis, vaardigheden en ervaringen leerlingen in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs moeten beheersen. Na de zomervakantie gaan de scholen in het noorden van het land er als eerste mee van start. Het weer. Af en toe een bui, maar verder blijft het droog en zijn er perioden met zon bij een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag rond de 21 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het verkeer langzaam op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Oorschot. De vertraging is daar 10 minuten. A58 van Breda naar Bergen-op-Zoom tussen Roosendaal-Oost en knooppunt De Stok. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Dat was Bij Me Bent van Bidi en Evaya. Was vrijdag uitgebracht en dus echt vers van de pers. Twee muzikanten met Zeeuwse roots die elkaar al jaren kennen en nu samen de studio indoken. Bidi kennen we als Bas de Meijer uit Vlissingen en Evaya als Eva van Leeuwen, eveneens uit Vlissingen. En die twee hebben duidelijk nog altijd een muzikale klik. De komende week hoor je Bij Me Bent bij Streekomroep de Beverlanden in de hoedanigheid van Airplay Track.
1: Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg.
0: Maandagmorgen 17 augustus alweer.
1: Blijf bij ons.
0: Wij zijn de Beverlanden, jij en ik.
1: Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.
0: 8 over 8 op weg, de Beverlands ochtendshow. 2 uur van deze maandag, de 17e van augustus, is begonnen. Op deze bijzondere Sint-Juttemus gaan we natuurlijk niet wachten tot iets ooit gebeurt. Maar pakken we deze show, deze ochtend, gewoon lekker bij de hand, bij de horens. Met het laatste nieuws uit de Beverlanden. Een blik op het weer, vooruitblik op het weer voor morgen en een mooie mix van muziek zorgen wij voor een goede start van jouw week.

0: om je maandag even een kickstart te geven. Groove is in the heart. Delight. Maandagmorgen 17 augustus. Ja, het weer is wel wat anders als de afgelopen dagen. Vandaag wordt het duidelijk wisselvalliger op Noord- en Zuid-Beveland. Maar met 22 graden is het nog redelijk zacht. Maar de zon die krijgt vandaag weinig ruimte. Zijn slechts zo'n 3 zonuurtjes. En met een regenkans van 80% is het buitje vandaag zeker wel mogelijk. Afgelopen nacht is er al heel wat regen naar beneden gekomen. Er kan ongeveer 3 mm regen vallen vandaag. De wind draait naar het noordwesten en is matig van kracht. Morgen zet het herfstachtige tintje verder door. De dag begint dan met 16 graden en ook overdag wordt het niet veel warmer dan ongeveer 22 graden. De zon die zien we nauwelijks morgen. Er is slechts 1 uurtje zon verwacht. Bovendien is de kans op regen met 90% nog groter dan vandaag en kan er zo'n 5 mm neerslag vallen. De westenwind trekt aan waardoor het buiten duidelijk frisser en onstuimiger aanvoelt. In het nieuws van morgen: Kloetingen stunt bij debuut in tweede divisie en wint met 1-3 van AFC in Amsterdam. Jongeman gewond na val met fiets op Schravenpolderseweg in Goes. En zwaargewonde fietser aangetroffen op Sinoudskerkseweg bij Sera Abskerke.
1: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.

Roel van Velzen met Van Velzen ondersteboven in de Beverlandse Ochtendshow. En wij zijn ondersteboven van Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Grote hit van dit moment. 9:05, maandag 17 augustus op de Celebrity verjaardagskalender vandaag. Acteur Robert De Niro, 83 jaar. Acteur Barto Braat is ook jarig vandaag. Je kent hem waarschijnlijk het best als Jeff Alberts uit GTST, 76 jaar. Zangeres Belinda Carlisle startte ooit haar muzikale carrière in de Go-Go's. Zij wordt 68 jaar vandaag. Acteur Sean Penn was een blauwe maandag getrouwd met Madonna, 66 jaar. Acteur en zanger Donnie Wahlberg maakte naam in New Kids on the Block, 57 jaar. De Finse zangeres Tarja Turunen, oud-zangeres, ex-zangeres van Nightwish, rock metal band uit Finland waar tegenwoordig Floor Jansen de zangeres is. Tarja die wordt vandaag 49 jaar. En zoals gezegd, Belinda Carlisle, ook zij is jarig vandaag, 8.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Oekraïne kan binnen een half jaar beschikken over zelfgeproduceerde ballistische raketten om Rusland mee aan te vallen. Dat heeft de Oekraïnse oud-minister van Defensie Fedorov gezegd tegen CBS. De tijd begint te dringen voor het kabinet Jette. Op 15 september, Prinsjesdag, moet de begroting klaar zijn. Maar een akkoord daarover is nog ver weg, omdat de coalitie in beide kamers geen meerderheid heeft. Voor de Zuid-Franse kust zijn twee rubberboten op elkaar gebotst. Er zijn zeker 11 gewonden en naar een mogelijke vermiste wordt nog gezocht. Het nieuwe schooljaar krijgt strengere eisen voor taal en rekenen. Om de dalende beheersing daarvan aan te pakken zijn er voor de leerlingen nieuwe kerndoelen gesteld voor wiskunde en Nederlands. Ze zijn ook vastgelegd in de wet. Het weer. Af en toe een bui, maar verder blijft het droog en zijn er perioden met zon bij een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag rond de 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht 5 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. A58 naar Eindhoven, daar rijdt het langzaam bij Oorschot. De vertraging is daar 5 minuten. A59 van Den Bosch naar het westen bij knooppunt Hooipolder langzaam rijdend verkeer met ook daar 5 minuten vertraging. En op de N279 van Helmond naar Den Bosch tussen Helmond Dierdonk en Beek en Donk 5 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Maandagmorgen en het is een beetje een regenachtige start van je week. Maar niet bij streekomroep De Beverlanden. Chemise hoorde je, She Can't Love You. En daarvoor My Favorite Waste of Time, Owen Paul. Het is 9:10. Dit is De Beverlandse Ochtendshow bij je tot 9:00. Met nu in het nieuws vanmorgen. Kloetingen is uitstekend begonnen aan het eerste seizoen in de tweede divisie. De Beverlandse promovendus won zaterdagmiddag in Amsterdam met 1-3 van AFC. Luc Admiraal zette Kloetingen na 17 minuten op voorsprong. AFC kwam na rust langzij, maar invaller Joël van Herwijnen maakte 10 minuten voor tijd de 1-2. Jeffrey Dijkstra bepaalde kort daarna de eindstand op 1-3. Komende zaterdag speelt VV Kloetingen de eerste thuiswedstrijd in de tweede divisie. Dan treedt de ploeg aan tegen Kozakken Boys. Een jongeman is in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt bij een val met zijn fiets op de Schravenpolderseweg in Goes. Het eenzijdige ongeval gebeurde rond 4:15. De Koninklijke Marie-Josée en ambulancedienst kwamen snel ter plaatse. De fietser is na behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de val is niet bekendgemaakt. En de zwaargewonde persoon die vrijdagnacht werd gevonden op de Sinoudskerkseweg bij Serapskerken blijkt een fietser te zijn. De politie gaat ervan uit dat de man door onbekende oorzaak ten val is gekomen. Hij is met een ambulance naar het Erasmus MC gebracht in Rotterdam. De familie is geïnformeerd. De politie doet verder geen onderzoek naar het incident.

0: Jeremy Loops in de Beverlandse Ochtendshow en Thieves.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: Tijd vliegt als je het naar je zin hebt, hè? Bijna 9 uur alweer. Ik heb nog een agendatip voor je. In de bibliotheek Goes kun je tot en met donderdag de interactieve tentoonstelling De Toekomstparade bezoeken. Het is een landelijke tentoonstelling die je tijdens de openingstijden van de BIEB kunt gaan bekijken. Samen met anderen kun je daar op een speelse manier nadenken over de wereld van morgen. Die tentoonstelling die gaat over thema's als duurzaamheid, technologie en samenleven. Zeer belangrijke thema's. Er zijn interactieve installaties, games, filmpjes, een dialoogtafel en zelfs gratis ruilkleding. Bezoekers kunnen hun kennis testen, ideeën uitwisselen en met elkaar in gesprek gaan over de toekomst. Toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. Meer informatie vind je op de website van Bibliotheek Oosterschelde, bibliotheekoosterschelde.nl. Maandag tot en met vrijdag, dit is de Beverlandse Ochtendshow bij Streekomroep De Beverlanden. Wil je in contact komen met ons? Stuur even een appje 013-794100. 013-794100. Hier is MT Joe.

is My G. Age tezamen met Ed Sheeran, My G. Daarvoor hadden we nog muziek van MT Jones in de Beverlandse ochtendshow, I Don't Understand. En daarmee kwamen we aan het einde van deze eerste aflevering voor deze week. Dit was de Beverlandse ochtendshow voor maandagmorgen 17 augustus. Vanmiddag om 1 uur hier bij Streekomroep de Beverlanden. Een nieuwe aflevering van de Hesselschudding met Hessel Meinema. Jouw muzikale reis rond de wereld. Maandag, woensdag en vrijdagmiddag tussen 1 en 2 uur. Om 5 uur ben ik andermaal bij je terug. Ik zit in voor Ad Vermeer die op vakantie is. Hij zit niet op Las Palmas zoals ik je vorige week vertelde, maar op La Palma. Dat is ietsje verder weg. Om 7 uur vanavond Martin de Jong en Peter Rottier. En om 9 uur Jan Steen. Ik ben bij je terug met de Beverlandse ochtendshow morgenochtend om 7 uur. Als wij elkaar niet meer spreken vanmiddag om 5 uur, dan maak er een mooie maandag van. En geniet van alles wat Noord- en Zuid-Beverland jou vandaag te bieden hebben. Tot morgen, hoi!

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Oekraïne kan binnen een half jaar beschikken over zelfgeproduceerde ballistische raketten om Rusland mee aan te vallen. Dat heeft de Oekraïnse oud-minister van Defensie Fedorov gezegd tegen CBS. Nu zet Oekraïne vooral drones in. Ballistische raketten zijn voor de Russen veel moeilijker te onderscheppen. Fedorov was voorheen de spil in het Oekraïnse droneprogramma. Vorige maand werd hij ontslagen. De tijd begint te dringen voor het kabinet Jetten. Op 15 september, Prinsjesdag, moet de begroting klaar zijn. Maar een akkoord daarover is nog ver weg, omdat de coalitie in beide kamers geen meerderheid heeft. Premier Jetten hoopt de steun te krijgen van zowel de linkse als de rechtse oppositie. Maar partijen als Pro en Ja 21 zien een breed akkoord helemaal niet zitten vanwege de grote verschillen onderling. Ook lijkt amper 2 weken veel te kort om nog tot een akkoord te komen. Voor de Zuid-Franse kust zijn 2 rubberboten op elkaar gebotst. Er zijn zeker 11 gewonden en naar een mogelijke vermiste wordt nog gezocht. Van de gewonden verkeren er 4 in kritieke toestand. Het ongeluk gebeurde vlakbij Cannes voor de kust van Mandelieu-la-Napoule. De beide boten hadden 21 mensen aan boord. De oorzaak van de botsing is onduidelijk. Vandaag worden de reddingspogingen hervat.

Het nieuwe schooljaar krijgt strengere eisen voor taal en rekenen. Om de dalende beheersing daarvan aan te pakken zijn er voor de leerlingen nieuwe kerndoelen gesteld voor wiskunde en Nederlands. Ze zijn ook vastgelegd in de wet. Daarin staat nu welke kennis, vaardigheden en ervaringen leerlingen in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs moeten beheersen. De scholen in het noorden van het land gaan er vandaag als eerste mee van start. Het weer. Af en toe een bui, maar verder blijft het droog en zijn er perioden met zon bij een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag rond de 21 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Oekraïne kan binnen een half jaar beschikken over zelfgeproduceerde ballistische raketten om Rusland mee aan te vallen. Dat heeft de Oekraïnse oud-minister van Defensie Fedorov gezegd tegen CBS. De tijd begint te dringen voor het kabinet Jetten. Op 15 september, Prinsjesdag, moet de begroting klaar zijn. Maar een akkoord daarover is nog ver weg, omdat de coalitie in beide kamers geen meerderheid heeft. Voor de Zuid-Franse kust zijn twee rubberboten op elkaar gebotst. Er zijn zeker 11 gewonden en naar een mogelijke vermiste wordt nog gezocht. Het nieuwe schooljaar krijgt strengere eisen voor taal en rekenen. Om de dalende beheersing daarvan aan te pakken zijn er voor de leerlingen nieuwe kerndoelen gesteld voor wiskunde en Nederlands. Ze zijn ook vastgelegd in de wet. Het weer. Af en toe een bui, maar verder blijft het droog en zijn er perioden met zon bij een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag rond de 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De Britse premier Burnham is in verlegenheid gebracht. Hij blijkt, zonder het te weten, berichtjes te hebben uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van het Witte Huis. Volgens de nieuwsite Politico zou Burnham zelf argwaan hebben gekregen. Volgens een woordvoerder heeft de premier een paar berichten verstuurd die niet van betekenis waren. De Britse ambassade in Washington heeft de zaak aangekaart bij het Witte Huis. De kolencentrales draaien weer volop om stroom op te wekken. Oorzaken zijn de gestegen energieprijzen en een sterke stijging van de stroomvraag in België. Daar zijn twee grote kerncentrales in onderhoud, waardoor het land veel stroom uit andere landen moet importeren. De kolencentrales hebben dit jaar nu al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Opmerkelijk, want de herfstmaanden moeten nog beginnen. Het kabinet Jette heeft nog maar heel korte tijd om de begroting klaar te krijgen. Maar voordat het zover is, moet eerst worden onderhandeld met de oppositie, omdat het kabinet geen meerderheid heeft in het parlement en de senaat. Het wordt een lastige klus omdat de armoede licht stijgt en de koopkracht onder druk staat. Wel groeit de Nederlandse economie de komende jaren, ondanks de oorlog in Iran. Of de oppositiepartijen hun steun zullen uitspreken, valt nog te bezien. In het noorden van het land zijn de scholen vandaag weer begonnen. In Noord-Holland, Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel is de zomervakantie voorbij. De leerlingen krijgen per vandaag te maken met strengere eisen voor taal en rekenen. Om de dalende beheersing ervan tegen te gaan zijn nieuwe kerndoelen voor wiskunde en Nederlands nu verankerd in de wet. Daarin staat nu welke kennis, vaardigheden en ervaringen leerlingen moeten beheersen in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Het weer, af en toe een bui. Verder blijft het droog en zijn er perioden met zon en een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag rond de 21 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Britse premier Burnham is in verlegenheid gebracht. Hij blijkt, zonder het te weten, berichtjes te hebben uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van het Witte Huis. De kolencentrales draaien weer volop om stroom op te wekken. Oorzaken zijn de gestegen energieprijzen en een sterke stijging van de stroomvraag in België. Het kabinet Jetten heeft nog maar heel korte tijd om de begroting klaar te krijgen. Maar voordat het zover is, moet eerst worden onderhandeld met de oppositie, omdat het kabinet geen meerderheid heeft in het parlement en de senaat. In het noorden van het land zijn de scholen vandaag weer begonnen. In Noord-Holland, Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel is de zomervakantie voorbij. De leerlingen krijgen per vandaag te maken met strengere eisen voor taal en rekenen. Het weer, af en toe een bui, verder blijft het droog en zijn er perioden met zon en een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag rond de 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Oekraïne heeft vannacht de Russische grensstad Belgorod bestookt. Zeker 6 mensen zouden zijn gedood, 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Het vermoedelijke doel van de aanval was een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Volgens Kiev levert het bedrijf ook onderdelen voor drones aan het Russische leger. De voorbije weken hebben beide landen de aanvallen over en weer geïntensiveerd. In Zaandam zijn 2 minderjarigen opgepakt. Ze zouden betrokken zijn geweest bij de explosie die vannacht een gevel uit een appartement in de stad blies. Volgens de politie zijn de verdachten niet ver van de woning aangetroffen in een voertuig. De bij hen aangetroffen sporen zijn in beslag genomen door de explosieve opruimingsdienst. Bij de explosie ontstond ook brand, die kon snel worden geblust. Niemand raakte gewond. Geëvacueerde omwonenden zijn inmiddels weer thuis. De Britse premier Burnham is in verlegenheid gebracht. Hij blijkt, zonder het te weten, berichtjes te hebben uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van het Witte Huis. Volgens de nieuwsite Politico zou Burnham zelf argwaan hebben gekregen. Volgens een woordvoerder heeft de premier een paar berichten verstuurd die niet van betekenis waren. De Britse ambassade in Washington heeft de zaak aangekaart bij het Witte Huis. De kolencentrales draaien weer volop om stroom op te wekken. Oorzaken zijn de gestegen energieprijzen en een sterke stijging van de stroomvraag in België. Daar zijn 2 grote kerncentrales in onderhoud, waardoor het land veel stroom uit andere landen moet importeren. De kolencentrales hebben dit jaar nu al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Opmerkelijk, want de herfstmaanden moeten nog beginnen.

Het weer, af en toe een bui. Verder blijft het droog en zijn er perioden met zon en een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag rond de 21 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A73 van Nijmegen naar Venlo staat file tussen Nijmegen-Dukenburg en Haps 9 kilometer met bijna een half uur vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Oekraïne heeft vannacht de Russische grensstad Belgorod bestookt. Zeker 6 mensen zouden zijn gedood, 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. In Zaandam zijn 2 minderjarigen opgepakt. Ze zouden betrokken zijn geweest bij de explosie die vannacht een gevel uit een appartement in de stad blies. De Britse premier Burnham is in verlegenheid gebracht. Hij blijkt, zonder het te weten, berichtjes te hebben uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van het Witte Huis. Volgens de nieuwsite Politico zou Burnham zelf argwaan hebben gekregen. De kolencentrales draaien weer volop om stroom op te wekken. Oorzaken zijn de gestegen energieprijzen en een sterke stijging van de stroomvraag in België. Het weer, af en toe een bui, verder blijft het droog en zijn er perioden met zon en een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag rond de 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Hier is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A73 van Nijmegen naar Venlo staat file tussen Wiegen en Kuik 5 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen, maar de rijbaan is weer vrij. Verder veroorzaken grenscontroles file op de A76 van Geleen naar Aken. Tussen knooppunt Kundeberg en de grensovergang 3 kilometer. De extra reistijd is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Tot Brabantse Wal.

Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De Duitse grensstad Monschau lijkt de dans te ontspringen bij de grote natuurbrand die in België woedt. Het vuur breidt zich niet verder uit richting Duitsland. Evengoed werden tientallen inwoners geëvacueerd. De brand woedt in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen en heeft inmiddels een gebied ter grootte van 4200 voetbalvelden verwoest. De Belgische koning Filip brengt vandaag een bezoek aan het gebied. Op de vulkaan Etna op Sicilië is een Amerikaanse wandelaar tijdens een zware storm getroffen door de bliksem en kort daarna overleden op weg naar een ziekenhuis. De wandelaar bevond zich in verboden gebied. De Etna is een van Europa's meest actieve vulkanen. De jongste uitbarsting was vorige week nog. Ook in het noorden van Italië is waarschijnlijk een wandelaar gedood door de bliksem. Een lokale inwoner raakte vermist en werd later dood teruggevonden. Miljardair Richard Branson mag met zijn treinbedrijf Virgin Trains vanaf 2030 gaan concurreren met Eurostar. Het bedrijf heeft toestemming gekregen voor maximaal 20 dagelijkse retourritten tussen Londen, Parijs, Brussel en Amsterdam. Sinds 1994 is Eurostar de enige maatschappij die treinen laat rijden door de kanaaltunnel. De Britse treinautoriteit wil hiermee de concurrentie op de spoormarkt vergroten. Vietnam wil iets doen aan de scheve verhouding tussen het aantal jongens en meisjes dat wordt geboren. Er worden zo'n 10% meer jongens dan meisjes geboren. De Vietnamese regering vreest voor een groot mannenoverschot op termijn en gendergerelateerd geweld. Veel ouders kiezen voor abortus zodra ze weten dat ze een meisje krijgen. In Vietnam willen veel ouders dat hun kind de familienaam voortzet. Abortus om die reden is, net als in Nederland, in principe verboden.

Het weer, af en toe een bui, verder blijft het droog en er zijn perioden met zon en er staat een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag maximaal 21 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A76 van Geleen naar Aken staat file voor de grensovergang 4 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streek Omroep de Beverlanden.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

De playlist van je werkdag. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De Duitse grensstad Monschau lijkt de dans te ontspringen bij de grote natuurbrand die in België woedt. Het vuur breidt zich niet verder uit richting Duitsland. Evengoed werden tientallen inwoners geëvacueerd. Op de vulkaan Etna op Sicilië is een Amerikaanse wandelaar tijdens een zware storm getroffen door de bliksem en kort daarna overleden op weg naar een ziekenhuis. De wandelaar bevond zich in verboden gebied. Miljardair Richard Branson mag met zijn treinbedrijf Virgin Trains vanaf 2030 gaan concurreren met Eurostar. Het bedrijf heeft toestemming gekregen voor maximaal 20 dagelijkse retourritten tussen Londen, Parijs, Brussel en Amsterdam. Vietnam wil iets doen aan de scheve verhouding tussen het aantal jongens en meisjes dat wordt geboren. Er worden zo'n 10% meer jongens dan meisjes geboren. Het weer, af en toe een bui, verder blijft het droog en er zijn perioden met zon en er staat een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag maximaal 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De mooiste muziek en opbouwende programma's. Streekomroep de Beverlanden.
1: Cover my tracks

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. De aardbeving op het Indonesische eiland Flores heeft inmiddels 68 slachtoffers geëist. Reddingswerkers zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. Het eiland werd zaterdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Er worden ook zware naschokken gemeten. Door de beving zijn zo'n 13.000 mensen hun huis ontvlucht. Zij slapen op straat in tenten. Hulpverlening verloopt moeilijk. De infrastructuur is in grote delen van Flores ernstig beschadigd door de aardbeving. De Duitse grensstad Monschau lijkt de dans te ontspringen bij de grote natuurbrand die in België woedt. Het vuur breidt zich niet verder uit richting Duitsland. Evengoed werden tientallen inwoners geëvacueerd. De brand woedt in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen en heeft inmiddels een gebied ter grootte van 4200 voetbalvelden verwoest. De Belgische koning Filip brengt vandaag een bezoek aan het gebied. Op de vulkaan Etna op Sicilië is een Amerikaanse wandelaar tijdens een zware storm getroffen door de bliksem en kort daarna overleden op weg naar een ziekenhuis. De wandelaar bevond zich in verboden gebied. De Etna is een van Europa's meest actieve vulkanen. De jongste uitbarsting was vorige week nog. Ook in het noorden van Italië is waarschijnlijk een wandelaar gedood door de bliksem. Een lokale inwoner raakte vermist en werd later dood teruggevonden. Miljardair Richard Branson mag met zijn treinbedrijf Virgin Trains vanaf 2030 gaan concurreren met Eurostar. Het bedrijf heeft toestemming gekregen voor maximaal 20 dagelijkse retourritten tussen Londen, Parijs, Brussel en Amsterdam. Sinds 1994 is Eurostar de enige maatschappij die treinen laat rijden door de kanaaltunnel. De Britse treinautoriteit wil hiermee de concurrentie op de spoormarkt vergroten.

Het weer. Af en toe een bui, maar ook perioden met zon bij een matige noordoostenwind. De maximumtemperatuur schommelt rond 21 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streek Omroep de Beverlanden.

0: de Hesselschudding met Hessel en Ad.
1: Wij zijn de Bevelanden.
2: Een hele goede middag, moet ik zeggen. Ja, dat is het echt, hè?
3: Ja, een goede middag.
2: Streek op de Bevelanden met Hessel en Ad. En Ad, een hele goede middag. Jij ook?
3: Ja, dank je.
2: Ja joh, het weekend zit er weer op, hè?
3: Ja, jammer hoor. Jammer.
2: Ja, het hoort erbij, hè?
3: Ja, en het is niet anders.
2: Het is niet anders. Nou, that's the way I like it. Vind ik er wel een toepasselijk eigenlijk. Als je een lekker weekend hebt, gaat dan, hè?
3: Ja.
2: Casey and the Sunshine Band. Die band die bestaat al sinds 1973. Opgericht toen door Harry Wayne Casey. Dat is eigenlijk de man zelf achter de Casey and the Sunshine Band. En Richard Finch, want die zat er dus ook in. Nou, er is van alles en nog wat gebeurd met deze heren en met deze band. Maar hier in Nederland werd het voor hen echt interessant in 1974. Want toen hadden zij de Queen of Clubs. En dat was zeg maar de voorganger van dit That's the Way I Like It. Van de
3: Ja, dat was wel een beetje de grootste hit eigenlijk. Hè? That's the Way I Like It.
2: Ja, dat was wel een echte binnenkomer en het blijft.
3: Ja, zeker weten.
2: Absoluut. Oké, we gaan draaien aan de tijdmachine. Dat doen we hier elke maandag, woensdag en vrijdag. En dat gaan we nu ook doen. We gaan naar 2009 met Pixie Lott. En dan denken we natuurlijk net als ik, wat is Pixie Lott nou? Pixie Lott is een zangeres. Zij heet eigenlijk, en dat vind ik wel mooi hoor, Victoria Louise Lott. Zo heet zij. Zij komt uit 1991 en dit is denk ik voor Nederland haar meest bekende Mama de

0: En dat zei deze Pixielot zeker in dat jaar 2009, want dit was haar doorbraak. Zij kwam tijdens haar studietijd terecht in een musical. Die heette Chitty Chitty Bang Bang, echt waar. En dat gebeurde allemaal in het Londense Palladium. En toen is zij dus ontdekt daar. En een zekere Roger Waters, die zat erachter. Niet die Roger Waters die denkt dat het is.
1: Oh, dat zat ik me net af te vragen.
0: Ja, nee, dus zij heeft meegewerkt aan de opera voorstellingen. En dat heet dan C.A. Era van Roger Waters. En dan zit ik even zelf heel hard na te denken. Dat was wel Roger Waters die wij denken.
1: Oh.
0: Dat is hem, was hem dus wel.
1: Oh.
0: Dus die staat een beetje aan de wieg van het succes van deze Pixielot. Sorry voor dit hele korte misverstandje. Kan gebeuren, hè?
1: Tuurlijk.
0: Dat hebben we niet met Bob Seger en de Silver Bullet Band. Want dan gaan wij naar Night Moves in 1976. Hij komt uit Amerika. En dit nummer komt van zijn 9e album. En dat album dat heet ook gewoon Night Moves. Hier is hij. Bob Seger. 1976.

0: vroeger de Pretenders en als je dan het programma aan het voorbereiden bent, dan kom je dit soort nummers tegen van de Pretenders. Denk je van yes, die gaan we een keertje weer doen. 1986 was dit en natuurlijk ja met Chrissie Hynde in deze band. En die is volgens ons ook nog steeds actief, voor zover ik het heb kunnen nakijken. We kennen ze natuurlijk ook van Brass in Pocket, hè?
1: Ja, en Don't Get Me Wrong. Ja, en dat kerstplaatje van hun...
0: 2000 Miles.
1: Ja, die, ja.
0: Ja, en Back on the Chain Gang bijvoorbeeld.
1: Ja,
0: ja. Ja, dat zijn allemaal...
1: Heel veel grote hits geschoold.
0: Echt wel?
1: Ja.
0: Ja. Dan van 1986 naar 1968. Dus we draaien de 6 en de 8 om en de 8 en de 6 om. En dan kom je bij BJ Thomas uit 1968 met zijn Hooked on a Feeling. Hij zelf kwam uit 1942, moet ik zeggen, kwam, want hij is sinds 2021 niet meer onder ons. Maar ja, hij werd vooral bekend vanwege zijn country gebeuren. En hij zat ook een beetje in de christelijke hits, en want dat bestaat echt. Ja, in de jaren 60 en 70 en uiteindelijk ook nog wel een beetje de jaren 80 hoor zijn ding. Maar in de jaren 60 zeker dit, Hooked on a Feeling 1968, B.J. Thomas.

0: ik vind het mooi. Het begin van het nummer B.J. Thomas. Dat komt allemaal van Billy Joe Thomas, want dat is zijn volledige naam. Hooked on the Feeling, maar hij heeft natuurlijk ook Raindrops Keep Falling on My Head.
1: Ja, maar vind ik deze leuker.
0: Ja, ik eigenlijk ook, hè?
1: Ja.
0: Dat was trouwens 1969 en hij had ook Hey, You Won't Play. En hij had Another Somebody Does Somebody Wrong Song. In 1975. Dat waren even een paar dingen. Voor zover ik het kan bekijken, was het laatste wat hij gedaan heeft in 1983. Whatever Happened to the Old Fashioned Love? Ja, dat is een goede vraag. Hij ziet niet meer weten natuurlijk.
1: Nee, inderdaad.
0: Hij werd trouwens in 2014 werd Raindrops Keep Falling on My Head opgenomen in de Grammy Hall of Fame. En dat allemaal dus van deze B.J. Thomas. Van B.J. Thomas maken we weer een sprongetje in de tijd. We gaan in 1990 met Mariah McKee. Zij heet Mariah Louise McKee. Haar geboortejaar is 1964. Zij komt uit Amerika. En ja, u kunt haar kennen van haar werk van Lone Justice bijvoorbeeld. Maar ja, Show Me Heaven, dat is denk ik wel haar meest bekende wapenfeit. En dan zitten we in het jaar 1990 met Mariah McKee.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De aardbeving op het Indonesische eiland Flores heeft inmiddels 68 slachtoffers geëist. Reddingswerkers zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. De Duitse grensstad Monschau lijkt de dans te ontspringen bij de grote natuurbrand die in België woedt. Het vuur breidt zich niet verder uit richting Duitsland. Op de vulkaan Etna op Sicilië is een Amerikaanse wandelaar tijdens een zware storm getroffen door de bliksem en kort daarna overleden op weg naar een ziekenhuis. De wandelaar bevond zich in verboden gebied. Miljardair Richard Branson mag met zijn treinbedrijf Virgin Trains vanaf 2030 gaan concurreren met Eurostar. Het bedrijf heeft toestemming gekregen voor maximaal 20 dagelijkse retourritten tussen Londen, Parijs, Brussel en Amsterdam. Het weer. Af en toe een bui, maar ook periode met zon bij een matige noordoostenwind. De maximumtemperatuur schommelt rond 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Omroep de Beverlanden.
1: Dit is de Hesselschudding.
2: Wij zijn de Beverlanden.
3: En dan zijn we 24 uur per dag bij deze streek Omroep de Beverlanden. De moeite waard om onze hele dag ook aan te laten staan. Zeker
4: tuurlijk doen.
3: Ja. Onze non-stop muziek de hele dag, hè? Die is echt lekker om tussen de bedrijven door aan te laten staan.
4: Ja, niet alleen non-stop muziek, hè. We hebben ook een hoop gepresenteerde programma's. Gelukkig tegenwoordig ook door de week, hè?
3: Ja.
4: Dus meneer Steenbakker.
3: Ja, dat vind ik
4: mijzelf
3: ook goed. Goed begin van de dag, ja. Jawel.
4: Of je zelf een lekker programma vindt, dat moet je zelf mee bepalen. Maar nou, daar ga ik niet over.
3: Het past wel goed bij elkaar, hè?
4: Ja, ze passen wel bij elkaar. Op weg naar huis.
3: Wat ik net zeggen, op weg naar huis. Dat is al een hele goede combinatie. Ja, zeker weten. Jij zit er straks alweer dan?
4: Ja, ik zit er alweer om 5 uur.
3: Ja, je hebt een drukke week dan elke week, hè?
4: Ja, ik heb een drukke week elke week. Voor de rest heb ik toch niet veel te doen, dus dat kan makkelijk.
3: Oké, goed zo. Nou, dit was trouwens Lauren Daigle die we net hoorden met haar Rescue uit 2018. Lauren Ashley Daigle heet zij. Zij komt uit Louisiana en geboren is zij in 1991. Uit Amerika komt ze. En haar nummer You Say uit 2018 is ook een hele bekende. Maar en ze zit ook een beetje in die christelijke wereld. En als je dan haar video's eens aanklikt. Jongen, ze heeft ook een hele fraaie band bij zich.
4: Uh-huh.
3: Deze Lauren Ashley Daigle dus. Dan het jaar 1991 en Curtis Stigers. En dan duiken we even terug in de tijd met hem, want hij komt uit 1965. En eigenlijk een beetje een soort van Amerikaanse jazzzanger geweest. Begin jaren 90 al een aantal hits, met name dan Wonder Why bijvoorbeeld. Nou, die heb ik weer uit de kast gehaald hoor. 1991, Curtis Stigers met

0: gevraagd hebben in 1991.
1: Ja, dat stond ik ook af te vragen.
0: Nou, onder andere dat hij ontdekte dat zijn nummer 5 werd in Engeland.
1: Oh, oké. Okay.
0: En zelfs nummer 9 in de Amerikaanse Billboard Hot 100.
1: Ja, in Nederland deed hij het ook best lekker met dat nummer.
0: Hij
1: ja.
0: Zat goed in die tijd, zeker. Ja. Mm-hmm. Wat helemaal waar. Dat was hier dus die Curtis Tigers uit 1991. We gaan eventjes met u tellen. En dan moet u denken van, ja, niet denken van, wat is dat nou weer, Hessel?
1: 1, 2, 3, 4?
0: Nee, 2, 4, 6, 8.
1: Oh, oké. Okay.
0: 2-4-6-8 Motorway. Dan zitten we hier bij Tom Robinson. En in 1977, de man zelf komt uit 1950. Maar dit deed hij dus in dat jaar 1977. We gaan tellen.

0: When you walk in the room, Paul Garrick. Ja, dat wil elke man wel eens meemaken natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Ja, ik wel in ieder geval. 1987 was dat allemaal van deze Paul Garrick en de man zelf. Ja, hij heeft trouwens in een aantal verschillende bands gespeeld en wereld opgetreden, ook met allerlei verschillende acts. Dat is een hele reeks. Hij is genomineerd voor een aantal Grammys, bijvoorbeeld als singer-songwriter, zowel voor zijn muziek als voor zijn instrumentale werk. Dit is Paul Garrick. We duiken terug in de tijd en ik hoorde net vlak voor de uitzending dat Artie wel een leuke plaat vindt.
1: Ja, ik hou niet zo van jaren 60 muziek, maar deze vind ik wel leuk.
0: Nou, dat vind ik dan wel leuk om te horen.
1: Trouwens, er zijn wel meer leuke nummers uit de jaren 60.
0: Ja, zeker wel. Maar dit is natuurlijk wel eentje. Ja, goed, uit Engeland natuurlijk.
1: Ja, Hooked on a Feeling, hè. Ik kwam ook uit de jaren 60 en die vind ik ook leuk.
0: Nou, kijk.
1: Zeker vrolijk.
0: Ja, is ook zo. De band zelf kwam uit 1963 en uit Manchester. En dit kennen we allemaal, maar het is leuk om een keertje weer te gaan doen. Wij gaan het misschien wel doen of niet doen. We gaan het meemaken. Hij deed het in 1960 wel. Maar hier is No Milk Today.

0: No Milk Today, Herman's Hummus. Ik herinner mij ineens dat wij vroeger, toen ik nog heel klein was, in de jaren 60, dat wij van die echte van die flessen nog voor de deur hadden staan. Melk.
1: Ja, dat klopt. En ik had een vriend en daar ging ik dan ook wel eens eten. Dat was yoghurt. Er moest heel die fles uitgelepeld worden met zo'n speciaal krabbetje, want die mensen die waren nogal zuinig.
0: Wat ik nog weet is dat we dus een echte melkboer voor de deur langs kregen. En dat was een half Italiaan, die zong altijd.
1: Oh, nee, wij hadden er een die reed met paard en wagen.
0: Ah, joh.
1: Ja. Echt.
0: Dat hadden we trouwens in Hans Weer toen ik er kwam wonen in 2008, ook nog met de groenteboer.
1: Oh.
0: Ik kwam daar toen nog met paard en wagen.
1: Oh, oké. Okay. Nee, je praat nog over 1970 of zo.
0: Ja. Maar goed, dus toen hadden we af en toe wel of geen melk. Nou, ik denk dus wel, want die flessen stonden gewoon voor de deur.
1: Zou dat in het noodpakket zitten, flessenmelk? Denk het niet, hè? Dat is niet houdbaar.
0: Nee. Dus dan waarschijnlijk niet.
1: Nee, ik denk het ook niet.
0: Okay. Maar dat was de Herman's Hummus uit 1966. En deze Herman's Hummus zelf, dit werd dus een hitnotering. Nummer 1 werd het daar destijds in Engeland. En het nummer is medegeschreven door Ray Davies van de Kinks.
1: Oké.
0: Ja, dat is misschien even een leuk weetje.
1: Ja.
0: We gaan er denk ik vandoor straks, zometeen.
1: Ja, bijna 2 uur, dus time to go.
0: Nou, dan gaan we nog even naar 2019 met Angèle en haar Oui ou Non. Zij komt uit België, voor zover u denkt van, hè, wie? Ja, het is echt waar, uit België komt zij. En het is door haarzelf geschreven en geproduceerd, deze Angèle. En als u denkt van, dat kennen we nog niet, ik denk het wel. Als u het hoort, is het wel zo. Oui ou Non, en een hele fijne dag nog met deze omroep, de Beverlanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. In een woning in Heiloo is gisteravond een overleden vrouw aangetroffen, meldt de politie. Het gaat om een 19-jarige vrouw uit Herugowaard. De 20-jarige man uit Heiloo die melding maakte bij de politie is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij haar dood. De politie wil niet zeggen over de omstandigheden waaronder de vrouw is overleden, maar gaat wel uit van een misdrijf. Of het slachtoffer de verdachte kende is niet bekendgemaakt. Het West-Nijl-virus is vastgesteld bij een Nederlandse bloeddonor. De besmetting werd vastgesteld tijdens wetenschappelijk onderzoek van bloedbank Sanquin. De donor, afkomstig uit Utrecht, had milde klachten. Hij heeft volgens het RIVM recent geen buitenlandse reis gemaakt. De laatste keer dat iemand in Nederland de infectie opliep was in 2020. Het West-Nijl-virus komt voor bij vogels en kan worden overgedragen op mensen via muggen. Mensen kunnen het virus niet verspreiden. Zeker 35 aanhangers van de Russische oppositiepartij Jabloko zijn vanochtend opgepakt bij het Hoge Rechtshof. Daar werd het hoger beroep behandeld over uitsluiting van de partij bij de komende parlementsverkiezingen. Er waren beschuldigingen van corruptie waarop de partij niet meer mee mocht doen. Partijleider Rybakov had al gewaarschuwd om niet naar de zittingen te komen uit angst voor arrestaties. Jabloko keert zich als enige Russische partij tegen de oorlog in Oekraïne. De aardbeving op het Indonesische eiland Flores heeft inmiddels 68 slachtoffers geëist. Reddingswerkers zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. Het eiland werd zaterdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Er worden ook zware naschokken gemeten. Door de beving zijn zo'n 13.000 mensen hun huis ontvlucht. Zij slapen op straat in tenten. Hulpverlening verloopt moeilijk. De infrastructuur is in grote delen van Flores ernstig beschadigd door de aardbeving.

Het weer. Af en toe een bui, maar ook periode met zon bij een matige noordoostenwind. De maximumtemperatuur schommelt rond 21 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 van Eindhoven naar Maastricht, tussen de knooppunten Batadorp en De Hocht 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep De Bevelanden.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De aardbeving op het Indonesische eiland Flores heeft inmiddels 68 slachtoffers geëist. Reddingswerkers zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. De Duitse grensstad Monschau lijkt de dans te ontspringen bij de grote natuurbrand die in België woedt. Het vuur breidt zich niet verder uit richting Duitsland. Op de vulkaan Etna op Sicilië is een Amerikaanse wandelaar tijdens een zware storm getroffen door de bliksem en kort daarna overleden op weg naar een ziekenhuis. De wandelaar bevond zich in verboden gebied. Miljardair Richard Branson mag met zijn treinbedrijf Virgin Trains vanaf 2030 gaan concurreren met Eurostar. Het bedrijf heeft toestemming gekregen voor maximaal 20 dagelijkse retourritten tussen Londen, Parijs, Brussel en Amsterdam. Het weer. Af en toe een bui, maar ook perioden met zon bij een matige noordoostenwind. De maximumtemperatuur schommelt rond 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een korte file in het zuiden van het land en die staat op de A27 Gorinchem richting Breda. Voor Geert Rijdenberg 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Het proces tegen Anne Romke van der Haa is begonnen. De Groninger wordt ervan verdacht prinses Amalia te willen ontvoeren. Van der Haa wordt er ook van verdacht een aanslag voor te bereiden op Amalia en haar zus Alexia, maar daar zegt het Openbaar Ministerie onvoldoende bewijs voor te hebben. Van der Haa was in het bezit van twee bijlen met daarop de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil. Hij zegt zelf onder invloed te zijn geweest van een psychose en geen kwaad in de zin te hebben. In een woning in Heiloo is gisteravond een overleden vrouw aangetroffen, meldt de politie. Het gaat om een 19-jarige vrouw uit Herugowaard. De 20-jarige man uit Heiloo die melding maakte bij de politie is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij haar dood. De politie wil niet zeggen over de omstandigheden waaronder de vrouw is overleden, maar gaat wel uit van een misdrijf. Of het slachtoffer de verdachte kende is niet bekendgemaakt. Het West-Nijl-virus is vastgesteld bij een Nederlandse bloeddonor. De besmetting werd vastgesteld tijdens wetenschappelijk onderzoek van bloedbank Sanquin. De donor, afkomstig uit Utrecht, had milde klachten. Hij heeft volgens het RIVM recent geen buitenlandse reis gemaakt. De laatste keer dat iemand in Nederland de infectie opliep was in 2020. Het West-Nijl-virus komt voor bij vogels en kan worden overgedragen op mensen via muggen. Mensen kunnen het virus niet verspreiden. Zeker 35 aanhangers van de Russische oppositiepartij Jabloko zijn vanochtend opgepakt bij het Hoge Rechtshof. Daar werd het hoger beroep behandeld over uitsluiting van de partij bij de komende parlementsverkiezingen. Er waren beschuldigingen van corruptie waarop de partij niet meer mee mocht doen. Partijleider Rybakov had al gewaarschuwd om niet naar de zittingen te komen uit angst voor arrestaties. Jabloko keert zich als enige Russische partij tegen de oorlog in Oekraïne.

Het weer. Af en toe een bui, maar ook perioden met zon bij een matige noordoostenwind. De maximumtemperatuur schommelt rond 21 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee opvallende files in het zuiden van het land. De A27, Gorkum richting Breda. Voor Geertruidenberg zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 10 minuten. En de A76, Geleen-Aken. Bij de grenscontroles daar een kwartier op onthoudt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Het proces tegen Anne Romke van der Haa is begonnen. De Groninger wordt ervan verdacht prinses Amalia te willen ontvoeren. Van der Haa wordt er ook van verdacht een aanslag voor te bereiden op Amalia en haar zus Alexia, maar daar zegt het Openbaar Ministerie onvoldoende bewijs voor te hebben. In een woning in Heiloo is gisteravond een overleden vrouw aangetroffen, meldt de politie. Het gaat om een 19-jarige vrouw uit Herugowaard. Het West-Nijl-virus is vastgesteld bij een Nederlandse bloeddonor. De besmetting werd vastgesteld tijdens wetenschappelijk onderzoek van bloedbank Sanquin. De donor, afkomstig uit Utrecht, had milde klachten. Zeker 35 aanhangers van de Russische oppositiepartij Jabloko zijn vanochtend opgepakt bij het Hoge Rechtshof. Daar werd het hoger beroep behandeld over uitsluiting van de partij bij de komende parlementsverkiezingen. Het weer. Af en toe een bui, maar ook periode met zon bij een matige noordoostenwind. De maximumtemperatuur schommelt rond 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

van de ANWB. Opvallende files in het zuiden van het land staan op de A27 van Gorinchem naar Breda. Tussen Nieuwedijk en Geertruidenberg zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Er staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 25 minuten. En het is druk op de N57 Middelburg richting Brouwersdam. Voor Zeerooskerken 2 kilometer file met een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Er komen 1500 tijdelijke opvangplaatsen voor migranten in de Spaanse exclave Ceuta. Dat heeft Spaanse minister van Migratie Elma Saiz aangekondigd. Gisteren demonstreerden honderden migranten daar tegen de slechte omstandigheden waarin ze leven. Ze slapen op het strand en worden door de politie uit het centrum geweerd. Er zouden ook ziektes zijn uitgebroken. Eind juli staken tienduizenden mensen de grens met Marokko over. Daarvan zijn er tot 8000 achtergebleven in Ceuta. Als Oman de Verenigde Staten in de weg zit bij de Straat van Hormuz, zal Donald Trump het land bombarderen. Dat zei de Amerikaanse president tegen tv-zender Fox News. Iran moet zich van hem volledig overgeven. Oman en Iran onderhandelen momenteel over veilige doorgang in de Straat van Hormuz. De tijdelijke overeenkomst tussen Iran en de VS verloopt vandaag. De gesprekken waren al stuk gelopen. Iran noemt het akkoord irrelevant sinds de VS de afspraken schonden. Bij de opening van de Forum voor Democratie school in Almere zijn slechts 4 leerlingen komen opdagen. Volgens het Algemeen Dagblad had de Renaissance school, zoals de school officieel heet, 18 aanmeldingen voor de kleutergroep ontvangen. Directeur Douwevild stelt dat 6 kinderen daadwerkelijk zijn ingeschreven, 2 komen later in het jaar. Een eerdere Forum voor Democratie school in Almere sloot haar deuren vanwege geldproblemen. Het proces tegen Anne Romke van der Ha is begonnen. De Groninger wordt ervan verdacht prinses Amalia te willen ontvoeren. Van der Ha wordt er ook van verdacht een aanslag voor te bereiden op Amalia en haar zus Alexia, maar daar zegt het Openbaar Ministerie onvoldoende bewijs voor te hebben. Van der Ha was in het bezit van 2 bijlen met daarop de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil. Hij zegt zelf onder invloed te zijn geweest van een psychose en geen kwaad in de zin te

Het weer. Af en toe een bui, maar ook periode met zon bij een matige noordoostenwind. De maximumtemperatuur schommelt rond 21 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt iets drukker op de weg in het zuiden van het land. Er ontstaan ook wat korte files. Wat opvalt is de A17 Dordrecht richting Roosendaal. Voor knooppunt Noordhoek is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 5 minuten. En de A58 Eindhoven richting Tilburg voor Boergestel. Een kleine 10 minuten vertraging ook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

soms eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd en

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Het proces tegen Anne Romke van der Ha is begonnen. De Groninger wordt ervan verdacht prinses Amalia te willen ontvoeren. Van der Ha wordt er ook van verdacht een aanslag voor te bereiden op Amalia en haar zus Alexia, maar daar zegt het Openbaar Ministerie onvoldoende bewijs voor te hebben. Er komen 1500 tijdelijke opvangplaatsen voor migranten in de Spaanse exclave Ceuta. Dat heeft Spaanse minister van Migratie Elma Saiz aangekondigd. Als Oman de Verenigde Staten in de weg zit bij de Straat van Hormuz, zal Donald Trump het land bombarderen. Dat zei de Amerikaanse president tegen tv-zender Fox News. Bij de opening van de Forum voor Democratie school in Almere zijn slechts 4 leerlingen komen opdagen. Volgens het Algemeen Dagblad had de Renaissance School, zoals de school officieel heet, 18 aanmeldingen voor de kleutergroep ontvangen. Het weer. Af en toe een bui, maar ook periode met zon bij een matige noordoostenwind. De maximumtemperatuur schommelt rond 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Evengroen van de AWB. Een paar bijzonderheden in het zuiden van het land. Zoals op de A17 Dordrecht richting Roosendaal. Daar is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd bij knooppunt Noordhoek. Er staat 3 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A58 Eindhoven richting Tilburg. Daar is het druk tussen Best en Oorschot. Er staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Er komen 1500 tijdelijke opvangplaatsen voor migranten in de Spaanse exclave Ceuta. Dat heeft Spaanse minister van Migratie Elma Saiz aangekondigd. Gisteren demonstreerden honderden migranten daar tegen de slechte omstandigheden waarin ze leven. Ze slapen op het strand en worden door de politie uit het centrum geweerd. Er zouden ook ziektes zijn uitgebroken. Eind juli staken tienduizenden mensen de grens met Marokko over. Daarvan zijn er tot 8000 achtergebleven in Ceuta. Als Oman de Verenigde Staten in de weg zit bij de Straat van Hormuz, zal Donald Trump het land bombarderen. Dat zei de Amerikaanse president tegen tv-zender Fox News. Iran moet zich van hem volledig overgeven. Oman en Iran onderhandelen momenteel over veilige doorgang in de Straat van Hormuz. De tijdelijke overeenkomst tussen Iran en de VS verloopt vandaag. De gesprekken waren al stuk gelopen. Iran noemt het akkoord irrelevant sinds de VS de afspraken schonden. Bij de opening van de Forum voor Democratie school in Almere zijn slechts 4 leerlingen komen opdagen. Volgens het Algemeen Dagblad had de Renaissance school, zoals de school officieel heet, 18 aanmeldingen voor de kleutergroep ontvangen. Directeur Douwe Vilt stelt dat 6 kinderen daadwerkelijk zijn ingeschreven, 2 komen later in het jaar. Een eerdere Forum voor Democratie school in Almere sloot haar deuren vanwege geldproblemen. En een proefrit in Lelystad is dit weekend veranderd in een politieachtervolging. De auto was zaterdagmiddag meegenomen voor een proefrit, maar de koper kwam niet meer terug. Op de A27 werd de auto gespot, waarna meerdere politiewagens en een helikopter de achtervolging inzetten. De politie arresteerde de 27-jarige bestuurder in Breda. Hij vertoonde gevaarlijk rijgedrag. De auto heeft de rit niet overleefd, deze vloog na de aanhouding om onduidelijke redenen in.

Het weer. Vanavond in het noorden een heldere hemel. In het zuiden komt bewolking opzetten, maar het blijft droog. De wind waait uit het noordwesten en is matig. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

van de ANWB. Ook in het zuiden van het land is het merkbaar. Nog altijd vakantietijd. Er staan een paar korte files met de meeste oponthoud op de A16. Bij daar richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk 13 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Vertraging 10 minuten. En ook 10 minuten oponthoud op de N279 Den Bosch richting Roermond. Voor Boerdonk staat 4 kilometer met, zoals gezegd, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: Sexy thing. Ik heb het weerbericht voor je voor morgen. Vandaag was een beetje een wisselvallige dag. Morgen komt daar weinig verandering in. Blijft duidelijk wisselvallig morgen. De dag begint met ongeveer 17 graden. En een zwakke wind die komt uit het zuid-zuidwesten. Veel ruimte voor de zon is er niet morgen. We krijgen naar verwachting slechts 1 uurtje zon. In de loop van morgenochtend draait de wind naar het westen en trekt aan tot kracht 4. De temperatuur loopt geleidelijk op naar zo'n 20 graden en bereikt morgenmiddag een maximum van 23 graden. Ja, qua temperatuur is het nog steeds niet verkeerd. De stevige westenwind die blijft de hele dag wel merkbaar morgen. Een droge dag wordt het zeker niet. De kans op neerslag is ongeveer hetzelfde als vandaag, 85%. Verspreid over de hele dag kan er ongeveer 5 mm regen gaan vallen. En met een luchtvochtigheid van 84% voelt het bovendien behoorlijk vochtig aan. En morgenavond blijft het bewolkt en fris met ongeveer 21 graden. Westenwind blijft met kracht 4 stevig doorblazen. Kortom, het wordt geen zomerse dinsdag, maar een bewolkte en wisselvallige dag met 23 graden. Weinig zon, veel wind en een grote kans op regen. Paraplu morgen of regenjas binnen handbereik is geen overbodige luxe. Maar blijft dat weer ook zo?
1: Naar huis met Marcel Steenbakker.
0: Ik betwijfel het, maar daar vertellen we je in het volgende uur misschien wel iets meer over. Hier is Zara Larsson, onlangs nog in de hitparades in...

Van vorig jaar van Nederlandse bodem, Haname, Deja Vu, daarvoor Zara Larsson, ze komt uit Stockholm, Zweden, en de Midnight Sun bij Streekomroep de Beverlanden, bijna 5:30 geworden, onderweg naar huis met de avondshow, zonder Ad Vermeer die geniet van een vakantie op La Palma. Maandag, langzaam maandag, 17 augustus. Het is vandaag Sint Jutemus. Wat is dat dan, Sint Jutemus? Dat is zoiets als iets waar je op zit te wachten, maar wat eigenlijk nooit, maar dan ook nooit gaat komen. Het is een verzonnen feestdag die op 17 augustus plaatsvindt. We gebruiken de naam dus voor iets waarvan je eigenlijk zegt van nou, dat gebeurt nooit. Wanneer je naar je werkgever gaat en je vraagt van wanneer krijg ik die opslag nou een keer? En je weet eigenlijk dat het antwoord gaat zijn met Sint Jutemus. Oftewel, vergeet het maar, die ga je nooit zien. Hier is Mr. Big, terug in de tijd naar 92. To be with you.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Er komen 1500 tijdelijke opvangplaatsen voor migranten in de Spaanse exclave Ceuta. Dat heeft Spaanse minister van Migratie Elma Saiz aangekondigd. Als Oman de Verenigde Staten in de weg zit bij de Straat van Hormuz, zal Donald Trump het land bombarderen. Dat zei de Amerikaanse president tegen tv-zender Fox News. Bij de opening van de Forum voor Democratie School in Almere zijn slechts 4 leerlingen komen opdagen. Volgens het Algemeen Dagblad had de Renaissance School, zoals de school officieel heet, 18 aanmeldingen voor de kleutergroep ontvangen. En een proefrit in Lelystad is dit weekend veranderd in een politieachtervolging. De auto was zaterdagmiddag meegenomen voor een proefrit, maar de koper kwam niet meer terug. Op de A27 werd de auto gespot, waarna meerdere politiewagens en een helikopter de achtervolging inzetten. Het weer. Vanavond in het noorden een heldere hemel, in het zuiden komt bewolking opzetten, maar het blijft droog. De wind waait uit het noordwesten en is matig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files in het zuiden van het land met 5 minuten op onthoud, de meeste vertragingen op de volgende wegen. De A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Oorschot 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En de A76 Geleen richting Aken bij de grenscontroles daar 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

hele middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: Lisa Moorish, Mr. Friday Night. En direct na de hoofdpunten van het nieuws. Ik vind hem leuk. Flair en Door het Oog van de Nacht. Maandag 17 augustus. Het is 17:50. In het nieuws vandaag. Stichting Gezond Water wil dat de lozing van PFBS, dat is een stof uit de PFAS-groep, door kunststofproducent Nextpoint Materials, voorheen Sabiek in Bergen op Zoom, op het Schelderijnkanaal per direct stopt. Volgens de stichting, die gevestigd is in Hansweert, gaat de lozing al tientallen jaren door en treedt Rijkswaterstaat onvoldoende op. Rijkswaterstaat legde het bedrijf eind juli een last onder dwangsom op, omdat het zonder vergunning afvalwater met PFBS zou lozen. Volgens Stichting Gezond Water is die maatregel niet voldoende, omdat de bestaande lozing daarmee niet direct wordt beëindigd. De stichting vreest bovendien dat verontreinigd water via het kanaal en de waterinlaat in Rijmerswaal in de landbouw terecht kan komen. Stichting Gezond Water heeft bezwaar gemaakt tegen de aanpak en vraagt onder meer om een directe stop van de lozing, een bestuurlijke boete en aanvullend onderzoek. Dinja van Lieren heeft het wereldkampioenschap dressuur in het Duitse Aken afgesloten met een 12e plaats in de Grand Prix Freestyle. De Kapelse Amazone kreeg met haar jonge paard Mauro Turfhorst bijna 79% van de jury. Voor Van Lieren was vooral belangrijk dat haar paard goed omging met het enorme publiek van 43.000 toeschouwers. Ze noemt de WK-ervaring leerzaam en zegt dat Mauro hiermee vertrouwen heeft gegeven richting de Olympische Spelen van 2028 die in Los Angeles gehouden worden. En in Wemeldingen zijn vandaag de werkzaamheden aan het kruispunt van de spoorlaan, het stationnetje en de Prinses Beatrixweg begonnen. Het kruispunt is naar verwachting een week lang afgesloten voor al het verkeer. De gemeente Capelle laat weten dat de woningen aan het stationnetje tijdens de werkzaamheden bereikbaar blijven via het parkeerterrein.
1: Dit is Naar Huis.

heeft er duidelijk genoeg van. Ze heeft de buik ervan vol. Anastasia, sick and tired. En de Bauza, trio uit Noorwegen met Magnetic, grote hit op dit moment. Maandag 17 augustus in de bibliotheek Goes kun je tot en met donderdag de interactieve tentoonstelling De Toekomstparade bezoeken. Dat is een landelijke tentoonstelling. Tijdens de openingstijden van de Biep kun je samen met anderen op een speelse manier nadenken over de wereld van morgen. De tentoonstelling gaat over thema's als duurzaamheid, technologie en samenleven. Er zijn interactieve installaties, games, filmpjes, een dialoogtafel en zelfs gratis rouwkleding. Bezoekers kunnen hun kennis testen, ideeën uitwisselen en met elkaar in gesprek gaan over de toekomst. Toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. Meer informatie is te vinden via de website van Bibliotheek Oosterschelde, bibliotheekoosterschelde.nl. Tot 7 uur vanavond, dit is de Beverlandse avondshow. Naar huis met streekomroep De Beverlanden en de Airplay track van vorige week. Hier is Jazzy uit Dublin, Ierland, My People.

Razor Light, Hold On. Daarvoor de Airplay track van vorige week hier bij Streekomroep de Beverlanden. Ze komt uit Ierland, Dublin om precies te zijn. Jazzy met My People. 5 voor 6 geweest, laat je even los. Zometeen ben je terug naar de mededelingen en het nieuws en weer van 6 uur voor deel 2 van de Beverlandse Avondshow.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Beverlanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Twente gaat het trekkerverbod op de snelweg actief handhaven. Dat hebben burgemeesters, politie en justitie samen besloten. Tijdens boerenprotesten komt het regelmatig voor dat trekkers op de snelweg rijden. De protestacties werden lang gedoogd, maar volgens burgemeester van Enschede Roelof Bleker veroorzaken de langzame tractoren levensgevaarlijke situaties. Vrijdag overleden twee mensen in een ongeluk in de staart van een trekkerfile. De rechtsnationalistische Groot-Nederlandse Studentenvereniging is uit veiligheidsoverwegingen geweerd van de introductiemarkt op de Radboud Universiteit. Door een administratieve fout had de Nijmeegse Universiteit de vereniging eerder nog toegelaten. De veiligheid van de organisatie kon niet worden gegarandeerd. Twee eerdere edities ontstonden vechtpartijen bij de kraam van de vereniging. Er waren meerdere demonstraties tegen hun aanwezigheid aangekondigd. In Amsterdam-Zuidoost heeft een grote groep bewoners zich tegen de komst van een datacenter van het Amerikaanse Equinix gekeerd. Nog niet alle vergunningen zijn verleend, de groep Stop Datacenter Zuidoost hoopt de bouw nog tegen te kunnen houden. Amsterdam heeft de komst van nieuwe datacenters verboden, maar deze aanvraag dateert nog van daarvoor. Vanwege de krapte op het elektriciteitsnet krijgt het datacenter wel maar een kwart van de oorspronkelijke geplande omvang. En een proefrit in Lelystad is dit weekend veranderd in een politieachtervolging. De auto was zaterdagmiddag meegenomen voor een proefrit, maar de koper kwam niet meer terug. Op de A27 werd de auto gespot, waarna meerdere politiewagens en een helikopter de achtervolging inzetten. De politie arresteerde de 27-jarige bestuurder in Breda. Hij vertoonde gevaarlijk rijgedrag. De auto heeft de rit niet overleefd, deze vloog na de aanhouding om onduidelijke redenen in brand.

Het weer. Vanavond in het noorden een heldere hemel. In het zuiden komt bewolking opzetten, maar het blijft droog. De wind waait uit het noordwesten en is matig. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

Even Groen van de ANWB. Nog een paar files in het zuiden van het land. Om te beginnen de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Best en Oorschot 3 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. A59 Ten Bosch richting knooppunt Zonzeel. Voor Hooipolder 6 kilometer met 10 minuten vertraging. En tenslotte valt nog op de N280 Roermond richting Weert. Tussen Horen en Waxum 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Nieuws met Marcel Steenbakker.
1: Bij me bent, zo heet de nieuwe single, de nieuwe Airplay track hier bij Streekomroep de Beveronde. En nieuwe single van Bidi en Eva, ja. Vrijdag pas uitgekomen en dus echt vers van de pers. Twee muzikanten met Zeeuwse roots die elkaar al jaren kennen en nu samen de studio ingedoken zijn. Bidi, die kennen we als Bas de Meijer uit Vlissingen. En Evaya als Eva van Leeuwen, oftewel Singa, ook uit Vlissingen afkomstig. En die twee hebben duidelijk nog een muzikale klik. Komende week hoor je bij me bent bij Streekomroep de Beverlanden in de hoedanigheid

0: En daarvoor BB Rexha met Faithless. Of moeten we zeggen Faithless met BB Rexha. New Religion. Toen ik de track voor het eerst hoorde, dacht ik van, oh jee, als dat maar goed gaat komen. Want die van Faithless, het origineel, is natuurlijk en staat gewoon als een huis. Maar ik moet zeggen, ze heeft een hele goede job gedaan. Laten we eens even gaan kijken naar het weer voor morgen dinsdag 18 augustus op Noord- en Zuid-Beveland. Ook morgen blijft het weer duidelijk wisselvallig. Eigenlijk hetzelfde zo'n beetje als vandaag. De dag begint met ongeveer 17 graden en een zwakke wind uit het zuid-zuidwesten. Veel ruimte voor de zon zal er niet zijn morgen. We krijgen na verwachting slechts 1 uurtje zon mee. In de loop van de ochtend draait de wind naar het westen en trekt aan tot een kracht 4. Temperatuur loopt geleidelijk op naar zo'n 20 graden en bereikt morgenmiddag een maximum van 23 graden. De stevige westenwind die blijft de hele dag morgen wel merkbaar. Droge dag wordt het zeker niet. De kans op neerslag bedraagt 85%. Er kan dus verspreid over de hele dag ongeveer 5 mm regen vallen. En met een luchtvochtigheid van 84% voelt het bovendien ook behoorlijk vochtig aan. En ook van morgenavond blijft het bewolkt en fris met ongeveer 21 graden. Eigenlijk een beetje hetzelfde weertype als vandaag. Geen zomerse dinsdag, maar een bewolkte en wisselvallige dag met 23 graden. Weinig zon, veel wind en een grote kans op regen. Parapluutje of regenjas zijn morgen dus geen overbodige luxe.
1: Dit is...

0: searching for something that makes me feel alive. Mm-hmm. And free.
1: Yeah.
0: You know, love isn't the only thing that can make your heart beat. Freedom has no price. Freedom makes life worth living.
2: Driving Through the Night, Petit Biscuit, opname van 6 jaar geleden. En Yugel, Immanuel Angel en Ultranate, Moving to the Sun. Goedenavond, 6:55. Het is de Beverlandse avondshow. Naar huis met streekomroep de Beverlanden. Ik heb de celebrity verjaardagskalender even van het haakje gehaald voor je. Jarig vandaag, acteur Robert De Niro, 83 jaar. Acteur Barto Braat, je kent hem als Jeff Alberts uit GTST, Goede Tijden, Slechte Tijden. Barto wordt vandaag 76 jaar. Acteur Sean Penn was ooit een keer een blauwe maandag getrouwd met de King, the Queen of Pop, Madonna, 66 jaar. Acteur en zanger Donnie Wahlberg, bekend van New Kids on the Block, 57 jaar. Finse zangeres Tarja Turunen. Ze was voormalig zangeres van de Finse rock metal band Nightwish. Tegenwoordig is onze eigen Floor Jansen daar zangeres. Tarja die wordt vandaag 49 jaar en met stip genoteerd Belinda Carlisle. Ook zij is jarig vandaag, 68 jaar.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Twente gaat het trekkerverbod op de snelweg actief handhaven. De protestacties werden lang gedoogd, maar volgens burgemeester van Enschede Roelof Bleker veroorzaken de langzame tractoren levensgevaarlijke situaties. De rechtsnationalistische Groot-Nederlandse Studentenvereniging is uit veiligheidsoverwegingen geweerd van de introductiemarkt op de Radboud Universiteit. Twee eerdere edities ontstonden vechtpartijen bij de kraam van de vereniging. Er waren meerdere demonstraties tegen hun aanwezigheid aangekondigd. In Amsterdam-Zuidoost heeft een grote groep bewoners zich tegen de komst van een datacenter van het Amerikaanse Equinix gekeerd. Nog niet alle vergunningen zijn verleend. De groep Stop Datacenter Zuidoost hoopt de bouw nog tegen te kunnen houden. En een proefrit in Lelystad is dit weekend veranderd in een politieachtervolging. De auto was zaterdagmiddag meegenomen voor een proefrit, maar de koper kwam niet meer terug. Op de A27 werd de auto gespot, waarna meerdere politiewagens en een helikopter de achtervolging inzetten. Het weer. Vanavond in het noorden een heldere hemel, in het zuiden komt bewolking opzetten, maar het blijft droog. De wind waait uit het noordwesten en is matig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: De familie DeBarge, die als groep ook optrad in de jaren 80, maar solo deden ze ook af en toe wat dingetjes. Chico uit 86 en Talk to Me. Daarvoor 5 If You're Getting Down. Maandagavond, het is 6:50. Streekomroep de Beverlanden. In het nieuws vandaag, Rijkswaterstaat zet er vanmorgen een schoonspoelsysteem in bij de Badse Spuikom, nadat daar vorige week massale vissterfte plaatsvond. Door zuurstoftekort en een te hoog zoutgehalte kwamen grote hoeveelheden vis om. De dode vissen zijn inmiddels opgeruimd, maar de waterkwaliteit die moet nog verbeteren. Het systeem moet zorgen voor een hoger waterpeil en de aanvoer van iets zoeter water. Het waterschap hoopt dat de proef slaagt en het systeem bij toekomstige problemen als noodmaatregel kan worden ingezet. Zo'n 150 deelnemers hebben gisteren meegedaan aan de 9e editie van de Highland Games by the Sea in Baarland. Voor de wedstrijden begon werd stilgestaan bij de Schotse militairen van de 52nd Lowland Division die in 1944 tijdens de Slag om de Schelde bij Baarland aan land kwamen. De organisatie combineert de Schotse krachtproeven bewust met de herdenking. Zo worden sport, de geschiedenis van de bevrijding en de band tussen Zeeland en Schotland met elkaar verbonden. Het evenement trok ook dit jaar weer honderden bezoekers. En trainer Roy Hendriksen is vertrokken bij Kloetingen na slechts 1 wedstrijd als hoofdtrainer. De Middelburger bevestigde zijn vertrek na de verrassende 1-3 overwinning zaterdag op AFC in Amsterdam, waarmee Kloetingen uitstekend debuteerde in de tweede divisie. Volgens Hendriksen zelf was voor hem en de spelersgroep al sinds vorige week maandag duidelijk dat de samenwerking zou stoppen. Hij zegt dat de onrust rond de trainerskwestie geen invloed heeft gehad op de wedstrijd. En dat bleek ook uit de cijfers. Hendriksen noemt de overwinning een mooi einde voor hem en een mooi begin voor de spelers van VV Kloetingen.
1: Dit is Naar Huis.

0: op Dokters Recept, bijna dagelijks. Vincenzo Daily. In de Beverlandse avondshow naar huis met Streekomroep de Beverlanden en Kygo met Max McNown. En Take Me Back. Bijna aan het einde gekomen van de show. Straks na 7 uur wordt het weer rampen tampen met Martin de Jong en Peter Rottier. Lekker headbanger vanavond tot 9 uur. Ik heb nog een agendatip voor je. Kinderen uit Ierseke en omgeving die kunnen deze week, de laatste week van de zomervakantie, meedoen aan de vakantie Bijbelweek. Die begint morgen en duurt tot en met vrijdag en wordt gehouden op het terrein van de scouting aan de Burenpolderweg in Ierseke met een gevarieerd programma voor basisschoolleerlingen. Het thema dit jaar is Wereldwonder. Elke ochtend van 9:30 tot 11:45 zijn er activiteiten zoals knutselen, timmeren, spelletjes en zingen. Woensdagavond is er een speciale activiteit waarbij kinderen stokbrood kunnen bakken en bij slecht weer wordt een gezellige bingo georganiseerd. De week wordt vrijdagmorgen feestelijk afgesloten. De vakantie Bijbelweek wordt georganiseerd door de gezamenlijke kerken in Ierseke. Deelname is bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Ja, tegenwoordig overal. Hè, deze week zijn er van die kindervakantieweken. Ik zag ook hier om de hoek in de Appelstraat bij wijkgebouw De Pit in Goes-Zuid. Ook daar zijn de kinderen vandaag al behoorlijk aan de slag gegaan met pellets, hutten bouwen, timmeren, tekenen. Afijn, noem maar op. Het is ieder jaar weer een feestje voor die kinderen. Ter afsluiting van die zomervakantie, de kindervakantieweek. Hier zijn de Chainsmokers bij Streekomroep de Beverlanden. And Paris.
1: We were

klassieker van The Time Bandits, Alidas Hitting. Bobby Summer die dacht een aantal jaren geleden van kom laat ik er eens wat mee gaan doen. I'm Only Shooting Love. Ik zet er een lekkere beat onder. En zie daar opnieuw een grote hit aan het begin van dit millennium. Maar dan voor Bobby Summer versus The Time Bandits. Daarvoor in de Beveland's avondshow The Chainsmokers met Paris. Dit was hem, naar huis, voor de eerste werkdag van deze week. Eerste werkdag voor heel veel mensen. Vakantie zit er zo goed als op voor bijna iedereen. Was vanmorgen en vanavond ook duidelijk merkbaar op de A58. Toch wat drukker dan gebruikelijk, dus hou je concentratie er goed bij. Hè? Zeker met regen en dat soort vervelende zaken. Zometeen, na 7 uur, het bengen met Martin de Jong en Peter Rottier, Rock Block Radio. Vanaf 9 uur vanavond tot 11 uur het Hof van Steen met Jan Steen. Ik ben bij je terug morgenochtend al om 7 uur met een nieuwe aflevering van de Beverlandse Ochtendshow. En anders spreken we elkaar misschien morgenavond weer na 5 uur voor een nieuwe aflevering van dit programma. De Beverlandse Avondshow naar huis met Streekomroep de Beverlanden. Veel plezier op vanavond. Hoi hoi.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Volgens Haagse bronnen kijkt het kabinet naar alternatieven voor de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid. Het gaat onder meer om de WW en de WIA. Het minderheidskabinet heeft steun van oppositiepartijen nodig om de begroting door het parlement te krijgen. Daarom praat het deze dagen met partijen op links en rechts. Vandaag is er al gesproken met JA21 en vanavond is pro-leider Klaver aan de beurt. Hij noemt de begrotingsonderhandelingen met het kabinet heel ingewikkeld. Een 34-jarige vrouw uit het Brabantse Nistelrode is aangehouden na het dodelijke ongeluk op de A59 bij Hees. Ze wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval met letsel en is na verhoor weer vrijgelaten. Bij dat ongeluk vrijdag kwamen twee 70ers uit Os om het leven en raakten 6 mensen gewond. De vrouw botste met haar SUV achterop een auto in de start van een file. Die file was ontstaan door boeren met tractoren die onderweg waren naar een protest in Den Bosch. Israël en de door de Amerikaanse president Trump opgerichte Vredesraad hebben een akkoord gesloten over de uitvoering van een vredesplan voor Gaza. Er komen werkgroepen die zich gaan bezighouden met de ontwapening van Hamas en de wederopbouw van Gaza. Ook wordt er gekeken naar zaken als schoon water, sanitaire voorzieningen en volksgezondheid. De Amerikaanse gezant Kushner sprak vandaag 4 uur met premier Netanyahu, die eerst wil dat Hamas volledig wordt ontwapend. En de Britse premier Burnham heeft berichten gestuurd naar iemand die zich voordeed als stafchef Susie Wiles van de Amerikaanse president Trump. Dat gebeurde zowel voor als na zijn aantreden als premier op 20 juli. De Britse ambassade in Washington kreeg al snel argwaan en waarschuwde het Witte Huis. De Britse regering wil niets zeggen en beroept zich op de nationale veiligheid. Vorig jaar onderzocht de FBI al een zaak waarbij prominente Amerikanen door een nep Wiles werden.

weer. Het is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Morgen is het een bewolkte dag met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Ja, goedenavond beste luisteraars. Welkom bij Rock op Radio.
1: Zo, Tom Struik klaar.
0: Ik denk dat ik een beetje te slap word, omdat ik al een paar weken vakantie heb.
1: Ja, het is je laatste, hè?
0: Ja, ja. Nou, nog een keer. Welkom bij Rock op Radio. Ja, het is maandagavond, dus ja, het weekend is voorbij. Dus ja, dan weet je eigenlijk hoe laat het is. Iedereen is begonnen.
1: Ja.
0: Behalve ik. En misschien nog wel meerdere met mij, hoor.
1: Ja, de school ook nog niet. Je hebt nog een week natuurlijk.
0: Nee, we tellen niet mee. Hè.
1: Nee, dat is ook zo.
0: Die tellen nog niet mee.
1: Ah, voor die jeugd, toch? Jonge luisteraars.
0: Ja, zeker. Nou, ik ben in ieder geval vandaag nog even lekker met mijn drumstel, mijn nieuwe drumstel in de weer geweest. Nou, wel, de nieuwe tweedehands drumstel.
1: Ah ja, dat weet toch niemand?
0: Nee, ja, ik heb er eventjes nieuwe vel op gegooid van het weekend. En ik heb dus vandaag eens even de buren lekker ermee wakker gemaakt. Ze beuken als een madder. Dus ja, de komende week kunnen ze nog even van me genieten. Dan is er, wordt het weer rustig. Dan is het alleen maar in het weekend.
1: Kijk, dat bedoel ik.
0: Nou, we kunnen dus lekker gaan beginnen. Ja, we openen mee Whiplash. Ja, ja. Geweldig, lekkere band. Die altijd met hun speed metal altijd alle kanten op knallen.
1: Ja.
0: Ja, een ijzersterk trio. En dan hebben we natuurlijk ook wat nieuwe.
1: Ja,
0: Glory Hammer.
1: Ja, dus ik weet dat het niet helemaal jouw smaak is natuurlijk.
0: Nee. Maar
1: ik zie wel dat het heel erg populair is tegenwoordig. Er komt een nieuw album aan. Dat heet Wrath of Corvaliet. Als ik dat goed uitspreek. 16 oktober. Ja, deze band is eigenlijk opgezet natuurlijk door de Aelstorm frontman Christopher Bose. En ja, ze opereren natuurlijk in hun eigen universum natuurlijk, hè. Kingdom of Five. Helemaal fantasie. Ja, ik
0: spannend.
1: Ja, is ook wel van die mooie... van die... tekenfilms kan ik het niet noemen. Van anime...
0: anime.
1: Ja, dat vind ik wel mooi gemaakt. Dat wel.
0: Oké, nou... Ja, ik heb het nog niet gezien. Ik zag het wel, ik zag wel een thumbnail op YouTube. Ja, maar, ja. Glory Hammer is zoals je zegt niet helemaal mijn ding. Maar vooruit, ik zal eens even gaan uitchecken.
1: Ja, gaan we dat doen.
0: Die with a sword in my hand, Glory Hammer.

0: Ja, nou, ik denk dat dit, wat ik al tegen zei, dat het heel populair zou zijn in Duitsland.
1: Ja, maar goed, mocht je zoiets hebben van, ik vind het eigenlijk wel te gek. Dan stel je 25 oktober in Tivoli in Utrecht en 18 november in Trix in Antwerpen, mocht je interesse hebben.
0: Nou, kijk. Ja. Ja, ook al komt deze band niet uit Duitsland, ze kwamen uit Engeland, hè?
1: Ja.
0: Nou, maar ik zeg al populair, in Duitsland zal het vast wel worden. Dan gaan we even, blijven dan maar eventjes in Duitsland hangen in dat geval. Ja. De band Have Me, een metalcore band uit Duitsland. Opgericht in 2018 in Hamburg. Ze hebben een single uitgebracht, Fear is the New Belief.

0: Half Me, Fear is the New Believe. Oké, cool. Graveyard.
1: Ja.
0: Leuk, man.
1: Ja, ik had een maand of twee geleden zag ik dat voorbij komen dat het nieuwe album klaar was.
0: Ja.
1: En dat de eerste single binnenkort zou komen. Ja, dat was dus afgelopen vrijdag.
0: Ja.
1: Kijk, ik dacht, die gaan we gelijk draaien maandag natuurlijk. Het nieuwe album heet trouwens Fever. Dat 9 oktober komt die uit. En dat vorige album Six, dat is van een paar jaar geleden.

0: Nee, dat heb ik ook in de kast staan. Maar dat is wat, wat dromeriger. Het is wat, ja, wat relaxter. Wat minder bluesy eigenlijk. Maar bij dit album gaan ze eigenlijk terug naar de tijd van... ja, Hissing in Blues, hè? Dat okay. album. Ja, wat heavier, wat bluesier. Dus.
1: Okay.
0: En deze single vind ik eigenlijk wel geweldig. Maar ze gaan trouwens op tour met Blues Pils.
1: Okay.
0: Vind ik wel een mooie combi trouwens.
1: Ja, ja, ja, ja, zeker een goede band.
0: Alleen, er zijn nu alleen nog maar data bekend in Scandinavië. Ja. De rest van Europa, dat komt later. Dus
1: dat zal wel komen.
0: We wachten het even af.
1: Oké, okay, zeker.
0: Ja.
1: Ja, dan gaan we eerst maar eens luisteren naar de nieuwe van Graveyard. A Means to an End.

0: Yeah, Means to an End from Graveyard. Oké. Okay. Wie kent er nog G.I. Joe?
1: Ja, ik had daar niet zo heel veel mee. Ja.
0: Nee, ik denk dat het een beetje wat te oud voor was natuurlijk.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Het
1: ja.
0: was ook net een beetje dat ik zei, ik vond het wel grappig om te kijken, weet je. G.I. Joe, ja, dat is natuurlijk zeer bekend ook in Amerika en in wat films. Uiteindelijk, nou ja, dan had je natuurlijk een terroristische groep, die heet Cobra! En wat blijkt nou, in aflevering 51 van de originele tekenfilmserie heeft Cobra geldnood. En Cobra Commander besluit om via sublieme boodschappen in rockmuziek de Amerikaanse jeugd te hypnotiseren en te controleren. En dat doet hij dan via de fictieve heavy metal band genaamd Cold Slither. Juist, je snapt waar het naartoe gaat. Ja, nou, uiteindelijk, 40 jaar later, is er een echte band genaamd Cold Slither, gebaseerd op deze band.
1: Dat had ik al aan.
0: Ja, juist, ja. Inderdaad. En ze hebben dus echt een plaat gemaakt en nummers zo voorgeschreven. En ja, ze hebben ook al tijdens San Diego Comic Con hebben ze ook live gespeeld.
1: Kijk.
0: Nou ja, ik heb zoiets van, ik zag de video ervan en ik vond het echt zo geweldig. Ik denk, dit ga ik gewoon dragen, want dat is eigenlijk best goed. Dit is Cold Slither met Cobra Island.

0: Ja, Cobra!
1: Je hoort de pew-pew.
0: Pew-pew-pew. Ja, echt, ja. Dat zou horen. Ging het in de jaren 80 filmpjes. Ja. Ja, zeker wel. Nou, ik vind het een geweldig liedje. En, eigenlijk stiekem toch goed gemaakt. Terwijl het eigenlijk een soort joke eigenlijk is en ook weer niet, weet je wel.
1: Jawel, is een afwachter nog meer.
0: Ja. Oké, 29 september, of augustus dan, is het Roosendaal Open Air voor dit jaar. Ja, daar gaan weer aardig wat bands komen, waaronder dus de band Walrus. En die komen uit de buurt, dus dat is lekker makkelijk. En volgens mij spelen ze binnen, want ze hebben een binnen- en een buitenpodium.
1: Ja, dat was vorig jaar ook.
0: Was vorig jaar ook. Ja. We spelen drie of vier bands binnen en vijf bands buiten of zo en dergelijke. Ja. En er is een metal market en dergelijke. Dus ja, er zijn ook nog steeds kaarten. Een supergezellig festival. Dus ik zou zeggen, ga al kijken. Ik ga er ook naartoe. Dus
1: wij zijn er ook.
0: Ontmoet het team van Rockblock. Tjoe. En roept dan Cobra.
1: Je zal
0: dan, weet ik door je geluisterd. Ja. Cobra! Beetje met zo'n gemeene stem. Ja. Oké, Havaros met Digital Enslavement.

0: Jawel, Havaros Digital Enslavement.
1: Ja.
0: Dat is wel heel toepasselijk voor deze tijd. Even kijken, hè. Dan moeten we eens even zoeken waar we nog even gaan doen. Ja, dat is dit, hè.
1: Yep.
0: Ja, en deze keer in de cover gaan we toch wel iets heel anders even doen. Even, het is helemaal geen metal wat we gaan draaien. Het is wel een metal nummer.
1: Dat
0: dan weer wel.
1: Dat snap ik, maar.
0: Ik heb het namelijk over Robin Adele Anderson. En Robin Adele Anderson is gewoon wel een zangeres. En ze is zelfs ook een toneelactrice. En ja, ze heeft een soort jazzgroep. En ja, daarmee doet ze dus allerlei songs coveren. Waaronder Metallica, Master of Puppets.
1: In een jazzy uitvoering.
0: In een jazzy uitvoering. Dus ga er even goed voor zitten. Je hoort het echt wel dat het dat nummer is. Het is niet dingen. Ze heeft ook Rain and Blood van Slayer hebben ze ook gedaan. Dus.
1: Okay.
0: En nog een paar nummers. Dus volgens mij Hello Be Thy Name van Iron Maiden. Dus ze weten waar ze mee bezig zijn.
1: Ja.
0: En ze kiezen de goede nummers uit. Ja, Master of Puppets van Metallica. Door Robin Adele Anderson.

0: Ja.
1: Je luistert nog steeds naar Rock Blog Radio.
0: Ja, absoluut. En, ja, ja, wat, hoe word je dit?
1: Ja, nou, ja, het is even wennen, maar ja, ik, ja, kan er wel. Een beetje smooth.
0: Ja, heel smooth, maar ja, dan toch in één keer, dan breken ze toch eventjes de snelheid, brengen ze even de snelheid erin. Even, ja. Met zo'n gierende solo op de viool.
1: Ja, ja, tuurlijk al dat hier op het programma ook. Hè.
0: Ja, ik had zoiets. Ja. Ik doe dat, dit is een cover.
1: Ja.
0: Ja, van, ja, van een metal nummer. Dus ja, de alles staat vrij.
1: Ja.
0: Goed, oké. Okay.
1: Gaan we even een ander vaatje tappen. Ja. Distant Into Despair heet het nieuwe album wat 6 november uit moet komen. En er is een nieuwe single. En ze hebben ook een nieuwe gastoptreden van Kyle Medina van Body Snatchers.
0: Oké. Okay.
1: Ja, maar goed, heet dit ook al mee op het album Heritage uit 2023.
0: Aha.
1: Dus was blijkbaar wel bevallen. Dus dat is iets van, kom.
0: We doen er wat mee.
1: Ja.
0: Oké, okay. Distant, Flesh and

0: Ja, dit, hoe groot kan het verschil zijn?
1: Dat bedoel ik.
0: ik voorzie een tour.
1: Wie wordt het voorprogramma? Ja, of wij zijn al op het podium.
0: Ja, wie weet, ontstaat er iets uit. Ja, I like what you guys doing, dat putlicht, die putrochel.
1: Ja.
0: Oké, we hebben natuurlijk nog een van de lijst van de Marijn, natuurlijk. Yes, even vergeten. De Scabby Knees, ze komen uit Westerlo.
1: Oh.
0: Ik ben er achter gekomen. En Westerlo, dat ligt niet in Nederland, dat ligt
1: in België.
0: In België. Ja. Al wel, juist. Wat zijn punk rock, indie rock, snelle tempo's, snelle gitaar, harde gitaren en energieke live shows. Ja, dat hoort erbij, natuurlijk, waarom ook niet. We gaan er maar wat van draaien, natuurlijk. It'll be alright. From the Scabby Knees.

0: Ja, ik denk dat dit bandje in de jaren 90 in Brochum, ja, hadden we heel veel van die punkrockertjes allemaal rondlopen, ja. Allemaal van Blink 182 en dit soort bands hielden, weet je wel.
1: Ja.
0: Ik denk dat dat er wel aardig aangeslagen was.
1: Kijk.
0: Oké, we gaan ons natuurlijk eens even live doen. En deze keer in de live hebben wij Papa Roach.
1: Ja, die hadden we ook nog gestaan. Ja.
0: Die twee keer live gezien, hè? En altijd leuk. Ja. Dus ja, dan nu natuurlijk in de... Life is life. Papa Roach met Last Resort op Fillmore Detroit.

0: zo werkt dat dus, hè? Een beetje je publiek op fucken en dan op donderen lekker aan de... Volgens mij ging hij graag aan de wodka daarna, dat zei hij. Dat was wel zijn favoriete drankje van de zanger.
1: Ja.
0: Juist, dat was Papa Roach met Last Resort. Ja, je kon het duidelijk horen, het laatste nummer van de set.
1: Ja.
0: Oké, dan we hebben nog een paar nummers te gaan eventjes. Ja. De band The Scepter. Ja, het zou bijna zeggen dat kan samen met Cold Slither zo. Klinkt bijna als een als een G.I. Joe dingetje. Ach ja, maar het is het niet. In ieder geval, het is een death trash trio uit North Carolina, USA. En ze zijn behoorlijk beïnvloed door eind jaren 80, begin jaren 90 metal. En dan heb ik het natuurlijk over Sepultura, Whiplash, Sacred Reich, Vioaggression. Trouwens, Vioaggression, daar had ik nog een plaat laatst van verkocht.
1: Juist.
0: Dus ja, daar gaan we er maar wat van draaien natuurlijk. Dit is de nieuwe single van The Scepter. En die komt voor de plaat Reign of Terror. En die is net uitgebracht volgens mij. Nee, die gaat 21 augustus uitkomen. Dit is Street Jam. General van The Scepter.

0: Jawel, Street General Deceptor. Ja, daar gaan we nog eens afsluiten.
1: Ja, nog eentje.
0: Ja, met de band Anomic. Die spelen ook op Roosendaal Open Air dit jaar. We hebben ze al eerder gedraaid.
1: Ja.
0: We doen nog eens een keer een nummer van ze. End the Plague, Anomic.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De verschillen tussen het kabinet en oppositiepartij PRO over de begroting zijn nog steeds groot. PRO-leider Klaver zei na zijn gesprek met het kabinet dat er nog geen beweging is gekomen richting zijn partij. Klaver wil dat de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, dan gaat het over de WW en WIA-uitkeringen. Toch blijft PRO bereid om verder te praten over steun voor de begroting. Deze week volgen er nog kabinetsgesprekken met onder meer ChristenUnie, 50PLUS en SGP. De Russische politicus Schlossberg van oppositiepartij Jabloko is tot ruim 11 jaar strafkamp veroordeeld vanwege het in diskrediet brengen van het Russische leger en het verspreiden van valse informatie. Schlossberg plaatste na de Russische invasie in Oekraïne een foto van een bebloede Oekraïnse vrouw met kritiek op Poetin. Ook riep hij tijdens een debat op tot een onmiddellijk staakt het vuren. Schlossberg noemt zijn veroordeling een politiek proces. Zijn partij Jabloko mag niet meedoen aan de verkiezingen. Bij een helikoptercrash op het Griekse eiland Syfnos zijn 3 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en een echtpaar. De helikopter stortte neer vlakbij een helikopterplatform en vloog daarna in brand. Het is nog niet duidelijk of het ongeluk gebeurde bij het opstijgen of landen. De helikopter was van een chartermaatschappij die vluchten boven de Griekse eilanden uitvoert. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. Het Griekse eiland Syfnos is alleen per veerboot of helikopter te bereiken. En de Britse premier Burnham heeft berichten gestuurd naar iemand die zich voordeed als stafchef Susie Wiles van de Amerikaanse president Trump. Dat gebeurde zowel voor als na zijn aantreden als premier op 20 juli. De Britse ambassade in Washington kreeg al snel argwaan en waarschuwde het Witte Huis. De Britse regering wil niets zeggen en beroept zich op de nationale veiligheid. Vorig jaar onderzocht de FBI al een zaak waarbij prominente Amerikanen door een nep Wiles werden benaderd.

Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Morgen is het een bewolkte dag met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Ja, welkom terug bij de tweede uur van Rockblok. Ja, jawel. En dit was natuurlijk heel overduidelijk. Mother's Finest met Piece of the Rock.
1: Ja, geweldig nummer.
0: Lekker.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Je hebt zelfs speciaal je t-shirt ervoor aangetrokken.
1: Ja, ja, we hebben hier geen beeld natuurlijk.
0: Nee. Maar Mother's Finest.
1: Ja, toen je binnenkwam had je zoiets van, misschien kunnen we daar wat mee.
0: Maar... Ik zag dat logo wat je daar hebt. Is een beetje een diamant met het MF erin. En toen zag ik, dat lijkt een beetje Twisted Sister. Dat logo heeft ook een beetje een diamantvorm zo.
1: Ja.
0: Dus de Twisted Mother Finest Sisters.
1: Ja, denk dan maar eens even na over de
0: plek. I want a piece of the rock. Heel flauw.
1: Denk er maar eens even na over
0: denk
1: de playlist.
0: Denk er maar eens over na.
1: Ja, okay. We hebben een hoop nieuwe natuurlijk.
0: Ja.
1: Er is volgende Mastodon. Marrow Deep 28 augustus. Ja, dat is volgende week, hè? Nee, over anderhalf week moet hij uitkomen. Maar dit nieuwe nummer, In The Ruins, dat is eigenlijk voor bassist, zanger Troy Sanders eigenlijk een beetje persoonlijk nummer. Want het is eigenlijk, gaat over de schade die orkaan Helene achterliet voor hemzelf en voor zijn familie. Daar had dit eigenlijk het nummer een beetje op gebaseerd.
0: Mm-hmm.
1: Dus vandaar, persoonlijk nummer.
0: In The Ruins, Mastodon.

0: Jawel, in de ruins. We werden toch even bijna genept met 4 seconden hier hebben we te tellen. Ja.
1: We worden net op tijd.
0: Dat is de gap hè, tussen de nummers. Oké, Mastodon.
1: Ja.
0: Jawel, dan gaan we eens even naar, dan moet ik even weer terug, want dan ben ik helemaal vergeten. Dat, juist, naar de band Anja. Ja, werkelijk, de band heet Anja en nou heet de frontvrouw en gitarist heet ook Anja. Dus dat is niet toevallig natuurlijk.
1: Nee.
0: Alleen ze hebben er dan even een lol puntjes tussen gezet. Ja. En waar het dan eigenlijk echt voor staat, dat is eigenlijk niet echt... Doet er gewoon niet toe.
1: Nee,
0: net als de 2 puntjes bij motoren op de O.
1: Ja, maar deze puntjes ertussen zou je kunnen denken van... Goh, het is een afkorting, maar...
0: Ja, je kan er een hele hoop gekke dingen van verzinnen.
1: Ja, maar ze heet gewoon zo.
0: Ja, heet gewoon zo, klaar. Ja. Ze komen uit Belfast. Of tenminste, daar zijn ze... Dat is een basis. Want het is, zij komt namelijk weer uit Duitsland. Dus vandaar. Eens even kijken. Ze hebben een nummer geschreven. En dat heet Man Will Die Tonight.
1: Oeh.
0: Heel spannend. Ja. Als je trouwens de clip even bekijkt. Dan zit een beetje ook het thema. Wat ze ook bij Castle Red. Ze heeft ook zo'n malium koldertje aan. Zou ik maar zeggen.
1: Ja.
0: En zwaarden. En dan nou ja, noem maar op. Een viermansformatie. Of eigenlijk 2 vrouwen, 2 mannen. Maar ja, jammer voor die mannen. They will die tonight.

0: Ja.
1: We zitten wel in de uiterste van de afzijde tegen jou, hè?
0: Inderdaad.
1: Oké. We gaan nog even naar Green Lung. Uit Londen natuurlijk.
0: Ja.
1: Necropleton heet het album wat alle september uitkomt. En dit nummer, Black Magic Radio, is eigenlijk een beetje een soort van eerbetoon aan de occulte rock. Vooral de scene in Londen dan. Mm-hmm. Laat ik het zo zeggen. Een eigen radio show hebben ze eigenlijk in dit nummer. Ook met de clip en zo erbij. Dus eigenlijk collega's van ons, toch?
0: Ja.
1: Ja. We staan 3 december in Trix trouwens, dat ik al gezegd. En 13 december in 013 met High on Fire en de kaboutertjes van Gnome.
0: Ja. Black Magic Radio, dat is Blockrock ook. Green Lung.

0: Ja, Black Magic Radio, Green Lung. Trouwens, ik weet niet of je het hebt meegekregen, maar het is 40 jaar geleden dat de band Bad News speelde op Donington.
1: Ik heb het gezien hier, ja, voorbij komen.
0: Dus ik heb dat nog eens even zitten bekijken. Ja, dat is zo geweldig. Het is één grote tering. Het is natuurlijk allemaal een nep natuurlijk. Het is een documentaire, ja. Maar ze speelden wel echt live.
1: Ja.
0: Ze hebben er ook echt voor gehoeven. De soundcheck is ook echt een soundcheck, maar dat zie je dan niet. Wat grappig is dat Rick Mayall, die speelt dan Colin, de bassist, die had dus al van tevoren een oproep gedaan van: als je daar bent, mag je shit allemaal helemaal troep gooien naar het podium. Daar werd ook echt aan beantwoord.
1: Ja, uiteraard.
0: Het is hilarisch, zeg maar. Het is slecht en hilarisch, maar zo gaaf.
1: Ja.
0: Oké, dan gaan we door met de band The Virgos. Die komen uit Pennsylvania, Wilkes-Barre. Ja, een beetje stoner, sludge, gothic, metal. In hun videoclip dragen ze ook een soort harnassen en dingen. En als je ze live ziet, hebben ze er niet aan. Het is een beetje een rare band, maar wel tof. Ze hebben een nieuwe plaat uit dit. Ze hebben een plaat uit, die was in 2025. Maar ze hebben geloof ik nou een videoclip erbij gedaan. En dat is van Yes, van The Virgos.

0: Dat vind ik een gaaf stuk. Dat is echt gaaf gespeeld. Ja. Ja, helemaal geweldig. The Virgos met ja. Yes. Oké, we gaan even nog naar Roosendaal Open Air. Er speelt de band Crawl. En Crawl komt uit Zweden. Dus ja, er komen ook wat internationale bands.
1: Vorig jaar hadden Sark Eater toch ook uit
0: Zweden. Ja, daarom. Ja. Dus ja, dit keer death metal in plaats van thrash speed. Even kijken, wat gaan we ervan draaien van deze band? Het nummer genaamd No.

0: Ja, dikke Zweedse death metal uit Zweden.
1: Oké, Roosendaal.
0: Te bekijken en aan te horen.
1: Ja.
0: Oké, tijd voor een dingetje.

0: Ja, en deze keer in de Proto Metal hebben wij The Kinks. Ja, en The Kinks natuurlijk. Ja, we kennen natuurlijk wel She Really Got Me. Met natuurlijk dat geweldige geluid. Wat eigenlijk toch iets in beweging bracht bij vele jonge gitaristen. Dat geluid wil ik ook. geluid, dat wil ik ook. Ja, en dat was natuurlijk wel echt die distorted sound die ze verkregen hadden. De Kinks heten eigenlijk Duke Ray en Dave Davies. Eind jaren 50, zo'n beetje begin jaren 60 begonnen ze mee. Ze heten toen nog de Ravens. En uiteindelijk hebben ze hun naam veranderd op aandringen van of advies van de manager Larry Page. En ja, volgens Ray was de naam afgeleid van de uitspraak van Page. Nadat hij Ray op een dag in een eigenaardige kledingcombinatie de studio in zag lopen en zei: "You look like a kink." Hence The Kinks.
1: Kijk.
0: Nou ja, ze hebben natuurlijk vele hits gehad. Natuurlijk niet You Really Got Me of en All of the Day and All the Night. Die we trouwens gaan draaien. Ja, en natuurlijk ook Lola.
1: Ja.
0: Waar toch ook wel een hele rare twist in zit in dat nummer. Laten we eerlijk wezen.
1: Ja, nee, dat klopt.
0: Ja, tegenwoordig is het normaal. Maar toen. All of the Day and All of the Night van The Kinks.

0: Ja, dit draaien ze eigenlijk niet zo vaak in bejaardenhuizen. Want veel mensen die daar natuurlijk ook zitten, zijn wel van de leeftijd dat ze dit in de jeugd helemaal tof vonden.
1: Ja, nee, zijn
0: maar vaak... als je dit gedraaid, nee, dat kan niet hoor.
1: Het zijn vaak Zeemansliedjes.
0: We doen wel even Jantje Koopmans of zo. Nee, ja. Ja, toen waren ze al wel een stuk ouder. Hè, toen die...
1: Ja.
0: Allemaal van die tuttige liedjes.
1: Ja,
0: nee, als ik helemaal in het bejaardenhuis zit... Okay. Megadeth.
1: Ik maak wel een mooie playlist voor
0: ja,
1: je.
0: Ja, dat is goed. Doe maar. Dan gaan we samen zitten. Jeetje eerder dan ik natuurlijk.
1: Beetje af elkaar.
0: Oké, Roos Open Air. Wat speelt er nog meer? Gore Force 5. Die hebben we ook een keer op de March of the Black Horse gespeeld.
1: Dat klopt.
0: De paar jaar ervoor. Ja, ze komen uit Antwerpen en ook uit Zwijndrecht. En ze hebben wel een voorkeur voor varkens in hun nummers. Dit is namelijk van de nieuwe plaat Anna Sparkus Oinkes. Het nummer Advanced Cripple Shaming.

0: Ja, ook te zien op Roosendaal Open Air.
1: Ja.
0: Corfort 5.
1: Yes.
0: Dan hebben we nog eens eentje van de lijst van Marijs. De band FOD. En ja, FOD is een Belgische punkband. En ze komen uit Antwerpen. Dus waarschijnlijk kennen ze elkaar wel. Je weet het maar nooit natuurlijk. Opgericht in 2008. Wat gaan we draaien van FOD? Eventjes, dan ben ik eventjes... Oh, wacht even. Dat was natuurlijk... Vorige week? Twee weken terug?
1: Ja, een paar weken geleden.
0: Nou ja, ik weet het niet meer. In ieder geval, het is Fuck Off and Die, zo heet deze band eigenlijk officieel natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk.
0: Hier zit er dan wel bij de puntjes een naam. 1000 Shots.

0: Ja, lekker gladjes.
1: Ja.
0: Gladde punkrock, glijdt erdoor.
1: Ja, we gaan even naar Göteborg, naar Zweden. De mannen van Ram. Ik wist niet dat ze nog bestonden eigenlijk.
0: Nee.
1: Maar goed, het nieuwe album, dat komt eraan, Against, 9 oktober. Dat is al vrij snel. Maar het vorige album, The Throne Within, dat stamt uit 2019. Dus vandaar dat wij dachten van, dit is een poosje van de radar geweest natuurlijk. Maar dit is echt een klassieke heavy metal.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: Ram met Ghost Empire.

0: Ja, zo'n band als dit, als Roosendaal Open Air, zou ook wel eens leuk zijn.
1: Ja, even tussendoor.
0: Ja, even tussendoor. Dus altijd def en brute geweld. Ja. Ja, is dit wel... dat is ook leuk gewoon, weet je. Er zijn ook heel veel mensen fan en vinden het tof. Oké, we hebben nog een totaal instrumentaal. En dat is Kaiowas van Sepultura.

0: Jawel, Kiowa's van Sepultura.
1: Ja, inheems volk.
0: Op de grens van Paraguay, zei je.
1: Paraguay, Argentinië. Argentinië. Ja, dat klopt.
0: Ik
1: dus,
0: weer wat geleerd. Jawel. Ja, die stond op, even kijken, Chaos ID, 1993. Ja. Ik heb de band toen nog gezien in Noordlicht toen. Stond toen nog. Oké, we gaan nog eens een beetje dikke death metal draaien van de band Mega Scavenger. Mega Scavenger komt uit Zweden. En ze hebben een nieuwe plaat uit, die heet Toxic Noxious Undeath. En daar gaan we van draaien. Exploding Casket Syndrome.

0: Dier en Martin de Jong.
1: Ja, zijn wij!
0: Strikomroep de Nederlander.
1: Ja. Daar zitten we bij! Oké, mensen, we hebben nog één nummertje te gaan. Ja. En natuurlijk gaan we afsluiten.
2: Ja.
1: Simpel gezegd. Split Dogs. Ze hebben nog een nieuwe single snel eventjes uitgebracht. Die heet Be Somebody. Ik zou zeggen, mensen, bedankt voor het luisteren.
2: Ja, en tot volgende week, hè.
1: Hey.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een sportclub in het Brabantse Vught is vanmiddag een handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Kinderen van een nabijgelegen buitenschoolse opvang ontdekten het explosief en waarschuwden de leiding. De politie sloot het terrein af en de explosieve opruimingsdienst haalde de granaat weg om hem direct daarna op de heide onschadelijk te maken. Er raakte niemand gewond en het terrein kon later op de middag weer open. Er is al vaker een granaat op het terrein van de sportclub in Vught gevonden. De verschillen tussen het kabinet en oppositiepartij PRO over de begroting zijn nog steeds groot. PRO-leider Klaver zei na zijn gesprek met het kabinet dat er nog geen beweging is gekomen richting zijn partij. Klaver wil dat de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, dan gaat het over de WW en WIA-uitkeringen. Toch blijft PRO bereid om verder te praten over steun voor de begroting. Deze week volgen er nog kabinetsgesprekken met onder meer ChristenUnie, 50PLUS en SGP. De Russische politicus Schlossberg van oppositiepartij Jabloko is tot ruim 11 jaar strafkamp veroordeeld vanwege het in diskrediet brengen van het Russische leger en het verspreiden van valse informatie. Schlossberg plaatste na de Russische invasie in Oekraïne een foto van een bebloede Oekraïnse vrouw met kritiek op Poetin. Ook riep hij tijdens een debat op tot een onmiddellijk staakt het vuren. Schlossberg noemt zijn veroordeling een politiek proces. Zijn partij Jabloko mag niet meedoen aan de verkiezingen. En bij een helikoptercrash op het Griekse eiland Syfnos zijn 3 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en een echtpaar. De helikopter stortte neer vlakbij een helikopterplatform en vloog daarna in brand. Het is nog niet duidelijk of het ongeluk gebeurde bij het opstijgen of landen. De helikopter was van een chartermaatschappij die vluchten boven de Griekse eilanden uitvoert. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. Het Griekse eiland Syfnos is alleen per veerboot of helikopter te bereiken.

Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Morgen is het een bewolkte dag met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep

0: Peter en Martin, bedankt voor de afgelopen twee uur Rockblok Radio. En wij rocken nog eventjes verder met de Nederlandse formatie Whitting Temptation. 2011 verscheen het vijfde studioalbum, The Unforgiving. En het laatste nummer wat er op single werd verschenen, dat was Shoot in the Dark.
1: Het Hof van Stel.

0: In augustus 1973 verscheen het 7e studioalbum van Deep Purple, Who Do You Think We Are? En de eerste single die er vanaf kwam, dat was Woman from Tokyo. Maar de heren waren niet echt zo te spreken over dit nummer. Maar het zou wel een van jullie grootste hits gaan worden.
1: Ze rocken en zijn Addie's Rockladies.
2: Ja, luister nog eens een rockavond en we rocken weer vrolijk verder met de alternatieve rockband Babes on Toyland van 1992, Bruise Violet.

0: 1993 was het de tweede single van hun tweede album Blue Silence. En dat waren Babes in Toyland, de rockladies voor de maand augustus.
1: De mooiste muziek en opbouwende programma's. Streekomroep de Beverlanden.

Calling America, en dat was terug te vinden op het 11e studioalbum dat in het voorjaar van 86 verscheen van het Electric Light Orchestra. En dat was toen ondertussen al gereduceerd tot een triootje, Jeff Lynne, Beth Bevan en Richard Tandy. Daarna gingen de wegen eigenlijk min of meer uit elkaar. En het was toen eigenlijk gedaan met de oude bezetting van ELO. Jeff Lynne richtte zo half jaren 90 weer het Electric Light Orchestra op. Maar alleen de laatste twee genoemde, die zaten er toen niet meer bij.

6 november, dan verschijnt na 12 jaar weer nieuw materiaal van de formatie Asia. Het album Indigno, en dat is dan ook het eerste album wezen met een nieuwe zanger, want in 2017 overleed John Welton en die wordt vervangen door Harry Whitley. En de single die er vanaf komt, die heet Echo of You.

0: De nieuwe single van Dick Hout heet Te veel is niet genoeg.
1: Een mijlpaal voor dit album. 50 jaar oud.
0: Half augustus 1976 verscheen het tweede studioalbum van John Paul Young.

0: GPI, oftewel de gewone afkorting van John Paul Young. Zijn tweede studioalbum was dat, en die verscheen zo halverwege augustus 1976 met de hits I Hate the Music, Keep on Smiling en deze Standing in the Rain.
1: Hier is het album van de week.
0: Album van de week is derde album van Creedence Cradle Revival en dat heet Queen River.

0: Dat album van Creedence Cradle Revival heet Queen River. Je hoorde er van de titelsong op het album. Staan onder andere ook nog Commotion. En natuurlijk die grote hit The Bad Moon Rising. Maar die hoor je aanstaande woensdag. Van het album zelf gingen er een kleine 4 miljoen exemplaren van over de toonbank.
1: Marco Borsato bij Hof van Steen.
2: Zoek om me heen naar iets dat ik herken. Ik herinner me niets van hoe ik hier ben gekomen of waar ik ben. Voor me een afgrond, achter me wat lijkt op een weg terug. Maar iets in het landschap dat zich hier ontvouwt.

was Marco Borsato van zijn album Bitter Licht. De stilte voor de storm, en dat kunnen we bij hem ook zeggen. Voorlopig treedt hij nog niet op, maar zal er dan wel binnenkort nieuw materiaal op CD, CQ, vinyl verschijnen. We wachten het gewoon af.

0: Roger Taylor, de drummer van Queen, heeft weer een nieuw soloalbum uitgebracht. Die zal op 18 september verschijnen. Violence in Sand in a Beautiful World is zijn tweede single. I See You Now.
1: 24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

0: Nou, je mee terug naar 1995. Toen verscheen het album Zondag in het Zuiden van Rowan Hazen. De grote hit natuurlijk met De Neus Omhoog en natuurlijk de titelsong.
1: Het Hof van Steen neemt je mee terug naar de jaren 70.

0: die zijn ongetwijfeld de versie kennen van Boudewijn de Grote samen met Nico Haak, Tante Julia. Maar dit was het origineel terug te vinden op het vijfde studioalbum van Boudewijn de Groot uit 1973. En hoe sterk is de eenzame fietser?
1: Hof van Steen, vervolg naar het nieuws met deel 2.
0: Dan zijn we bij u terug met de alarmschijf van 35 jaar geleden.
1: Een lekkere live albumtrack.
0: Daarvoor gaan we terug naar 1973, want het was afgelopen zondag 49 jaar geleden dat de King of Rock'n'Roll Elvis Presley kwam te overlijden. Van zijn live satellite concert Aloha from Hawaii draaien wij CC Rider en Burning Love tot de tijd zijn van 10 uur.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Duizenden mensen hebben in Londen een waken gehouden voor de overleden oud-hoogleraar Jason Ardet. Vorige week werd de 41-jarige Ardet doodgevonden, kort nadat hij was opgestapt bij de Universiteit van Cambridge. Hij lag onder vuur vanwege beschuldigingen van plagiaat en onjuiste informatie op zijn cv. Vermoedelijk heeft Ardet zelf zijn leven beëindigd. De politie denkt niet aan een misdrijf. De organisatoren van de waken spreken van een racistische heksenjacht door Britse media. Bij een sportclub in het Brabantse Vught is vanmiddag een handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Kinderen van een nabijgelegen buitenschoolse opvang ontdekten het explosief en waarschuwden de leiding. De politie sloot het terrein af en de explosieve opruimingsdienst haalde de granaat weg om hem direct daarna op de heide onschadelijk te maken. Er raakte niemand gewond en het terrein kon later op de middag weer open. Er is al vaker een granaat op het terrein van de sportclub in Vught gevonden. De verschillen tussen het kabinet en oppositiepartij PRO over de begroting zijn nog steeds groot. PRO-leider Klaver zei na zijn gesprek met het kabinet dat er nog geen beweging is gekomen richting zijn partij. Klaver wil dat de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, dan gaat het over de WW en WIA-uitkeringen. Toch blijft PRO bereid om verder te praten over steun voor de begroting. Deze week volgen er nog kabinetsgesprekken met onder meer ChristenUnie, 50PLUS en SGP. En de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is na 4 dagen nog altijd niet onder controle. Zo'n 30 vierkante kilometer natuur is al verwoest, ondanks de regen die vandaag viel. Het vuur smeult diep in de droge veengrond en kan daardoor op onverwachte plekken weer oplaaien. Nederland helpt opnieuw bij het blussen met een Chinook-helikopter. Een deel van de 600 geëvacueerde inwoners mag weer terug naar huis. Natuurexperts spreken van een enorme schade. Tientallen jaren natuurherstel zijn nu weg.

Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Morgen is het een bewolkte dag met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep

0: All for Love, dat was de alarmschijf van 35 jaar geleden, die van 16 augustus 1991. Afkomstig van Hurley, de debuutalbum CMB. Dat was de opvolger voor I Want Your Sex. En het zou nog tot een tweede plaats komen.
1: Blijf luisteren naar de radio.
2: Welkom terug bij het tweede uur Hof van Steen.
3: Dit is een lied over een plant.

0: In 1981 verscheen het tweede studioalbum van Doe Maar, waar ze mee eigenlijk internationaal wel doorbraken met de grote hit Sinds een dag of twee en Smoor verliefd. En op dat album staat ook een lied dat wordt geschreven en gezongen door wat altijd bekend staat als het vijfde Doe Maar lid, oftewel Joost Bellefante. En hij had het over de Nederbeat.
1: Jan Steen, streekomroep De Beverlanden.

Mathilda Bloom heet ze. En haar nieuwe single is bij jou het licht nog aan. Natuurlijk, want je luistert naar het Hof van Steen albumversie tot de klok van 11 uur op Streekomroep De Beveland. Bloom is ondertussen volop bezig met maken van haar debuutalbum. Titel heeft ze al, Kleuren van Liefde. Maar wanneer het album verschijnt, is nog niet bekend.

0: Curlstone is eigenlijk een duootje van de zusjes Kenzi en Laila. En die hebben eigenlijk een klassieke opleiding gevolgd. Maar draaien moeiteloos om ook indie rock te maken. Getuige deze single Pretty Face. Wat op jullie album komt, Precisely. En die verschijnt op 6 november.
1: Een mijlpaal voor dit album. 40 jaar oud.
0: Het derde studioalbum van Bon Jovi heet Slippery When Wet.

18 augustus 1986 verscheen het derde studioalbum van Bon Jovi, Slippery When Wet. En dat was de internationale doorbraak voor deze formatie. Give Me Love, A Bad Name, Living on a Prayer, Wanted Dead or Alive en Never Say Goodbye. Dat waren de singles die ervan afkwamen. We draaiden het openingstuk Let It Walk van het album. Gingen er maar liefst 25 miljoen exemplaren van over de toonbank.

0: We gingen terug naar 1973 met het debuutalbum van de formatie Queen, titelloos. Op dat album stond onder andere Keep Yourself Alive en dit Liar. En dat duurde 6 minuten 24 op het album. De single versie, ja, die werd meer dan de helft weggeknipt. En dat vind ik dan wel zo zonde, maar je hoort hem hier in het Hof van Steen.
1: Bluff in duet met...
0: Rijke scoorde al eerder een grote hit met Zoutelanden. En ze probeerden het nog een keer met... Wat doen we wat we kunnen?

0: De tweede samenwerking van Bluff met Gijk Almert. De eerste was Zuiderlanden. Ja, daarmee scoren ze een wereldhit in Nederland en in België. Waar ze maar liefst 10 weken op de eerste positie staat. Die tweede samenwerking die was iets minder succesvol. We doen wat we kunnen. En ja, dat kan niet zoveel verder dan de tipparade.
1: Hier is het album van de week.
0: Daarvoor gaan we terug naar augustus 1969. Toen verscheen het derde album van Creedence Clearwater Revival.

0: Cross Die Walker was dat van Creedence Clear Revival van hun derde studioalbum waar maar liefst 4 miljoen exemplaren van over de toonbank gingen. Queen River, op dat album staan de hitsingles Commotion en Bad Moon Rising en die zul je gaan horen aanstaande woensdag in de gouden aflevering van het Hof van Steen.
1: Albummuziek, de nieuwste muziek en classics. Maandagavond van 9 tot 11.

Triës. Ze komen uit Volendam en hun derde album heet Dromers en Dwazen. Wij draaiden van het Limit Song Festival Edition, want dat is een dubbel cd, de andere was gewoon een enkel cd, draaiden we de single De Stroom. En de Triës, die bestaan volgend jaar 20 jaar. En van Volendam is het een klein stukje naar Delft.

Inmiddels 24 jaar is ze Jet van der Steen. Ze komt uit Delft en haar nieuwe single heet Design Tas. Het is een jaar geleden dat Dave Ball, de ene helft van Softcell, kwam te overlijden. Maar toen waren ze al volop bezig aan het album Dansteria. En als eerbetoon brengt Almond het nummertje Space Inside uit.

0: Een jaar geleden overleed Dave Ball en dat was de ene helft van Softcell. Mark Helmond die heeft als eerbetoon het album verder afgemaakt. En als nieuwe single als eerbetoon aan hem, The Space Inside.
1: We gaan nu het licht uitdoen en sluiten de deur. Tot een volgende keer.
0: Wij doen inderdaad hier het licht uit de deur op slot. Maar we drukken eerst na het nieuws op het, drukken op het knopje non-stop muziek. Dan krijg je avondrood tot de klok van 12 uur. En de Beveland nachtwacht tot de klok van 7 uur. Want dan word je nog wakker gemaakt met Marcel Steenbakker. En dat gebeurt nog tot 30 september tussen 7 en 9 met de Beveland ochtendshow op weg. En daar krijg je natuurlijk het laatste weer, verkeer en Beveland nieuws. Wij zijn er weer volgende week tussen 9 en 11 direct naar Jongens van de Rockblok met een albumversie.
1: Terug in de tijd met deze 12-inch klassieker.
0: Maar we zijn er ook woensdag tussen 7 en 9. Maar dan zijn we met een gouden oude editie aan bezig. En dan kan deze plaat prima gedraaid worden uit 1987. Mel & Kim en de grootste hit die ze scoorden, dat was Respectable.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben-Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu. Het echtpaar dat is omgekomen bij een helikoptercrash op het Griekse eiland Syfnos blijkt een pasgetrouwd Brits stel te zijn. De helikopter stortte neer vlak bij een helikopterplatform en vloog daarna in brand. Naast het echtpaar kwam ook de piloot om. Het is onduidelijk of het ongeluk gebeurde bij het opstijgen of het landen. De oorzaak wordt onderzocht. De helikopter was van een chartermaatschappij die vluchten boven de Griekse eilanden uitvoert. Het eiland Syfnos is alleen per veerboot of helikopter te bereiken. Duizenden mensen hebben in Londen een waken gehouden voor de overleden oud-hoogleraar Jason Ardet. Vorige week werd 41-jarige Ardet doodgevonden, kort nadat hij was opgestapt bij de Universiteit van Cambridge. Hij lag onder vuur vanwege beschuldigingen van plagiaat en onjuiste informatie op zijn cv. Vermoedelijk heeft Ardet zelf zijn leven beëindigd. De politie denkt niet aan een misdrijf. De organisatoren van de waken spreken van een racistische heksenjacht door Britse media. En de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is na 4 dagen nog altijd niet onder controle. Zo'n 30 vierkante kilometer natuur is al verwoest, ondanks de regen die vandaag viel. Het vuur smeult diep in de droge veengrond en kan daardoor op onverwachte plekken weer oplaaien. Nederland helpt opnieuw bij het blussen met een Chinook-helikopter. Een deel van de 600 geëvacueerde inwoners mag weer terug naar huis. Natuurexperts spreken van een enorme schade. Tientallen jaren natuurherstel zijn nu weg.

Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Morgen is het een bewolkte dag met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Amerikaanse poging om een vredesakkoord voor Gaza dichterbij te brengen lijkt nog weinig te hebben opgeleverd. Speciaal gezant Jared Kushner sprak met Hamas in Cairo en daarna met de Israëlische premier Netanyahu. Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig ontwapend is, maar Hamas stelt juist dat Israël eerst de aanvallen moet stoppen en zich uit Gaza moet terugtrekken. Kushner hoopt dat hij binnen 30 dagen voortgang boekt en dat dan het vredesplan ook uitgevoerd kan worden. Tientallen boeren zijn afgelopen avond met trekkers de straat opgegaan uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld waren het 70 tot 100 trekkers, in Amersfoort zo'n 40. Boeren reden onder meer naar het centrum en het gemeentehuis. De acties waren niet gericht tegen de gemeente, maar tegen het beleid van het kabinet. De boeren willen dat de regering opnieuw met de landbouwsector in gesprek gaat over de uitvoering van het stikstofbeleid, waar ze fel op tegen zijn. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben-Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu. En de politie in het Belgische Dendermonde krijgt wereldwijd bizarre claims binnen over de eigenaar van een goudschat van 9 miljoen euro. Die werd vorige week ontdekt door bouwvakkers tijdens renovatiewerkzaamheden. Melders zeggen onder meer dat het goud in een vorig leven van hen was of dat het van hun grootvader is. De politie behandelt de claims niet en onderzoekt alleen of er een criminele link met het goud is. Wie denkt recht te hebben op de schat moet daarvoor naar een notaris of een rechter.

Het weer: in de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Overdag is het vooral bewolkt met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Amerikaanse poging om een vredesakkoord voor Gaza dichterbij te brengen lijkt nog weinig te hebben opgeleverd. Speciaal gezant Jared Kushner sprak met Hamas in Cairo en daarna met de Israëlische premier Netanyahu. Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig ontwapend is, maar Hamas stelt juist dat Israël eerst de aanvallen moet stoppen en zich uit Gaza moet terugtrekken. Kushner hoopt dat hij binnen 30 dagen voortgang boekt en dat dan het vredesplan ook uitgevoerd kan worden. Tientallen boeren zijn afgelopen avond met trekkers de straat opgegaan uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld waren het 70 tot 100 trekkers, in Amersfoort zo'n 40. Boeren reden onder meer naar het centrum en het gemeentehuis. De acties waren niet gericht tegen de gemeente, maar tegen het beleid van het kabinet. De boeren willen dat de regering opnieuw met de landbouwsector in gesprek gaat over de uitvoering van het stikstofbeleid, waar ze fel op tegen zijn. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben-Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu. En de politie in het Belgische Dendermonde krijgt wereldwijd bizarre claims binnen over de eigenaar van een goudschat van 9 miljoen euro. Die werd vorige week ontdekt door bouwvakkers tijdens renovatiewerkzaamheden. Melders zeggen onder meer dat het goud in een vorig leven van hen was of dat het van hun grootvader is. De politie behandelt de claims niet en onderzoekt alleen of er een criminele link met het goud is. Wie denkt recht te hebben op de schat moet daarvoor naar een notaris of een rechter.

Het weer: in de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Overdag is het vooral bewolkt met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Amerikaanse poging om een vredesakkoord voor Gaza dichterbij te brengen lijkt nog weinig te hebben opgeleverd. Speciaal gezant Jared Kushner sprak met Hamas in Cairo en daarna met de Israëlische premier Netanyahu. Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig ontwapend is, maar Hamas stelt juist dat Israël eerst de aanvallen moet stoppen en zich uit Gaza moet terugtrekken. Kushner hoopt dat hij binnen 30 dagen voortgang boekt en dat dan het vredesplan ook uitgevoerd kan worden. Tientallen boeren zijn afgelopen avond met trekkers de straat opgegaan uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld waren het 70 tot 100 trekkers, in Amersfoort zo'n 40. Boeren reden onder